En ook toe, de man Saogo Arke, ook toe, die denk dat na de legendary Robert Nesta Mali, de pioneer of reggae music. Robert Nesta Mali, na eigenlijk apa dat is onsterfelijk. Bijna reggae music, waar is mijn betak na culture? Culture tijd met reggae music is authentic music. Dus aan een uru, omorai uru, omorai moro, mooi. Dus Bob Marley eigenlijk is grensloos. Eigenlijk bijna in een reggae music, dat is synoniem voor reggae music naar Bob Marley. En Bob Marley telek nou aan een broken record. Vooral na een film voor One Love en zo aan. Zaden familie voor een paar jaar uit. Maar tijden het hier onnotak daarover. We go archive zien zo. Music voor a legend himself. Bob Marley.

En ook toe, die denetie, mi wan meki arki samen en mi ook toe Chronix. En Chronix na a leider voor reggae revival. Zijn op de Malek Protégé, Jesse Royal, Dre Island en een aantal die op ook toe drapen. Janine en zo aan en zo aan. Maar op is eigenlijk Chronix. De man predict a man like a next big thing for reggae. We denk in a sani a hoogte, a groote, a breedte, a diepte voor de legend, de pioneers refi. En amai doen voortreffelijk boom. En tidenetie miwa meki arkitje voor Chronix.

En mi wan sen odigi de man sai arkifia a World Wide Web, dat na internet radio, en de man furu, en o an aantal brada sai arkifia helemaal drapen na Nederland, ook to Sint Eustatius, Saba, en ook to Sint Maarten, en helemaal in het binnenland drapen na Franse, Grand Santi, en Ampoma Tapu, en alla se de mai arki, dus mi wan sen odigi de man sai arki via a World Wide Web, internet, en ook to de man sai arki via gewoon via gewoon radio. Ja man, o teku no respect, o teku big up man.

En we zijn ook ook toegegeven in de verschillende buurten in Big City Paramaribo. We denken Abra Brochi, Gijsvleit, Munder. We denken ook to Rangu, Nieuweer. En if you know Jere Juneng, you know Jere Jubuurti, no fear no one fasi, one almighty na basi.

0: Het is de laatste vrijdag van de maand en maandag is het al gewoon 1 juni. Dat gaat heel hard. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Ik zei het al, het is vrijdag en op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij en luister jij via het internet, dan doe dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Radio. Jullie horen hier op Lim constant de recap van de top 10, maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
0: De vorige week kwam Nieuw Binnen op nummer 10, Moni Mohia van Rodman Mane. Op nummer 9 hadden we Gaffa van Cyril. Op nummer 8 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 7 hadden we Bonbon van Capo. Formal van Farruko stond op nummer 6. Op nummer 5 Wami Moni van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 4 stond Yogi D met Sunt en Zo. Op nummer 3 Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 2 hadden we Kakalika van Dope Nation. En onze nummer 1 van de vorige week, Supanova van Loewe. Dat was de top 10 van de vorige week en wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren. Lim Radio. Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, haast iedere week hebben wij een nieuw lied op de lijst en dat is deze week ook weer het geval. Een heerlijke pokoe waarop je een beetje los kan gaan. Nieuw op de lijst op nummer 10, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: So,
1: number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Twee plekken achteruit voor Kapo. Hij staat deze week op nummer 9 met Bonbon.
3: Oh, na, na, na. Zoet ook Kapo, baby.
4: 9.

van Kappel. Nou, de volgende pokoe gaat ook flink achteruit. Hij komt van plek nummer 4. Hij staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Son Tenso van Yogi Dee.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Yogi D met Son Teso. Deze pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat 3 mooie plekken vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Money Mo Hia van Rotman Money.
2: NMP Records.
3: Kema sa gangadu. Diwo kudi mandal fukuru akina wakabadu yeti. Utawakti mo blessi fi yeti furonta. Oké?
4: Nummer 7.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Money Mohia van Rotman Money.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Je luistert nog gezellig naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Psycho gaat deze week 2 plekken vooruit. Van de vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6 met Checkmate.
2: Nummer 6. Thank you.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Checkmate van Psycho. Farruko gaat ook een plek vooruit. Hij staat deze week op nummer 5 met Formal.
2: Nummer 5.

0: Dat is onze nummer 5 van deze week, Formal van Farruko. Nou, ze stonden 2 weken lang op nummer 3. Ze gaan deze week 1 plek achteruit. Op nummer 4 deze week, Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice.
1: Nummer 4.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nu op de lijst, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9, Bonbon van Capo. Op nummer 8, Sonteso van Yogi D. Op nummer 7, Moni Mohia van Rotman Mane. Op nummer 6, Checkmate van Psycho. Op nummer 5, Faruko met Formal. En op nummer 4 hebben we Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Dan is het lekker tijd om verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Ja, dit lied is binnen een hele korte tijd flink vooruit gegaan op de lijst. De vorige week nog op nummer 5, deze week op nummer 3. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
2: Can I get some money?

0: Nummer 3 van deze week, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Zo. Deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. En deze week is het iemand anders gelukt om die spot over te nemen. Op nummer 2 deze week, Supanova van Loewe.
2: Nummer 2.

0: zijn beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. En hebben wij deze week een nieuwe nummer 1? Jazeker, want je hoorde net Loewe op nummer 2. Nou, de populairste pokoe op dit moment bij Lim FM op de Phenomenal Top 10. De nummer 1 van deze week, Dope Nation met Kakalika.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

Dat is onze nummer 1 van deze week, Kakalika van Dope Nation. Nou, we hebben een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook één lied eruit is. Dagga van Cyril is eruit. Hij stond in totaal 6 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Nou, heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. De scholen hadden een weekje vrij vanwege de Pinkstervakantie, maar maandag start de school weer, dus maak dit weekend tot een hele mooie. Ik wens jullie allemaal een amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op LIM FM. Tot de volgende.

0: Rustig, ik heb rustig aan mij drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, een omwika.
1: Fijn omwika, man. Doe wakker daarbij. Ai, go. Hey, tik alasan. Go snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat ik daarbij. Oké, Arkino, taille bek. Wat tik je mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken, tik usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
3: U luistert nog steeds naar de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag. God.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God via LMFM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend wil ik samen met u kijken naar een schriftgedeelte dat mijn aandacht trok. Weet, we hebben de afgelopen periode zien we enkele zaken in onze natie zich voltrekken. En je vraagt je eigenlijk af van, waar is de liefde? Waar is de liefde? De onderlinge liefde, het onderling begrip naar elkaar toe. De onderlinge ondersteuning. Het woord van God zegt dat in de laatste der dagen de liefde zal verkillen. Mensen zullen hartstochtelijke pochers worden. Ze zullen hun verlangen zal meer uitgaan naar genot dan God. Maar als ik deze ochtend de woorden van de Heer Jezus met u deel, dan lees ik van uit Johannes hoofdstuk 13 het volgende. De afscheidswoorden die de Heer gaf. Toen hij dan heen gegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal ook God hem in zich verheerlijken en hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij de liefde hebt onder elkander. Geliefden, wanneer ik deze tekst deze ochtend lees, dan mag u van één ding verzekerd zijn, God is liefde. Alles wat u hoort over de Heer en wat hij gedaan is, is uit liefde voor de mensheid. Want in Johannes hoofdstuk 3, vers 16, zegt het woord van God, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet u wat het betekent om zo een dusdanige liefde te hebben voor de schepping, voor de mensheid die geschapen is, dat God zijn enige geboren zoon Christus Jezus zendt om voor die wereld te sterven, om onze zonden op zich te nemen, om ons vrij te kopen van elke vorm van schuld en ongerechtigheid, van zonden toen, nu en in de toekomst. Zelfs de toekomende geslachten die in ongerechtigheid zullen leven, voor hen heeft de Heer al zo, heeft de Heer reeds die zonde op zich genomen. Is dat geen grote liefde? En wanneer de Heer dan vandaag tegen ons zegt, vanuit Johannes hoofdstuk 13, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, dan wil dat zeggen, het is mogelijk. Het is mogelijk dat we elkander kunnen lief hebben. En dan zegt hij nog erbij, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hoe heeft de Heer Jezus ons lief gehad? De wereld lief gehad. Hij heeft ons vrijgekocht van de zonde. Hij is aan het kruis genageld geweest. Hij heeft die zweepslagen geïncasseerd. Hij heeft die afwijzing, die verwijten, heeft die geïncasseerd. Maar hij heeft nooit gezegd, ik ga niet door. Want weet u, terwijl u en ik, onze voorouders, de mensen die voor onze voorouders geleefd hadden, hem bespotten, zag hij voorbij het kruis.
En voorbij het kruis, voorbij die pijn, zag hij u en mij. En hij wist, als hij zou stoppen, als hij zou opgeven, zouden u en ik vandaag niet gered zijn. Zou de mogelijkheid die de Vader had geschapen, die de Vader had, het plan dat de Vader had ontwikkeld om ons redding te brengen, dat plan zou gesaboteerd worden. Omdat hij zou opgeven. En hij heeft niet opgegeven. Mijn bemoediging aan u deze ochtend is: wat men u ook aandoet, bent u bereid te vergeven en lief te hebben? Bent u bereid te zeggen, ik vergeef je? Ja, er zullen tranen zijn. Het zal moeilijk zijn. Maar bent u bereid? Die zoon, die misschien door welke omstandigheden aan de drugs geraakt is. En misschien alles kapot gemaakt heeft in huis, alles verkocht heeft. In zulke momenten willen we eigenlijk verwensen, maar zijn we toch bereid om te zeggen, ik vergeef, ik hou van je. Misschien moet je door een proces gaan van afkicken. Maar dat we toch daar zijn om onze knieën te buigen en God te vragen, Heer, help en red, want u bent ook voor hem gestorven. Hoe zit het misschien met die man of die vrouw, die moeder die iets gedaan heeft en nu in de penitentiaire inrichting de boma moet zijn? Is er genade in ons om ook hun te vergeven? De familie, het slachtoffer of iemand misschien die verkracht is? Is er genade? Er is pijn. Dat begrijp ik, dat weet ik. Op dat moment kan het niet. Maar wanneer we de Heer hebben en hem vragen om ons bij te staan, dan kan hij ons die genade schenken om de ander te kunnen vergeven. Hoe is het met die man die zijn vrouw verlaten heeft voor anderen? Die moeder die misschien weggegaan is met een andere man. Kinderen die alleen gebleven zijn. Hoe is het met hun? Zijn ze bereid om te vergeven? Om te herstellen. Zijn we bereid om elkander in de ogen te kunnen kijken, al moet er op dat moment gehuild worden. Maar zijn we bereid het een plaats te geven? Want de Heer zegt ook, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Dat betekent, er was een ander gebod, een oud gebod. En we weten vanuit het Oude Testament was er inderdaad een ander gebod. Waarbij er gezegd werd oog om oog, tand om tand. Maar de Heer zei, ik geef u een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u heb lief gehad. Dat gij ook elkander lief hebt. En weet u waarom de Heer dat zegt? Ik geef het u. Hij geeft het aan ons. Maar wij moeten het ervaren. Wij moeten het aanvaarden. En wij moeten gebruik ervan maken. We mogen zeggen, Heer, ik kan niet, maar wilt u me helpen? Dan zult u zien en merken hoe de Heer u geleidelijk aan gaat genezen. Gaat herstellen. Totdat u op die plaats kan komen om tegen de ander te zeggen, weet je, dit heb je me aangedaan, dat heb je me aangedaan, maar ik vergeef je. Vergeving zet niet alleen onszelf vrij, maar ook de ander. Vergeving maakt dat we door kunnen gaan. Vergeving maakt dat er nieuwe perspectieven voor ons geopend kunnen worden, nieuwe deuren. Terwijl als we niet vergeven, dan sjouwen we het verleden met ons mee. Als een last, als een juk. En dan drukt het zwaar op ons, waardoor wij haast geen vooruitgang kunnen boeken. Waarvoor kiest u deze ochtend? Om te vergeven? Of zegt u van nee, ik vergeef niet? Weet u, God heeft ons een vrije wil gegeven. En omdat hij ons een vrije wil gegeven heeft, mogen wij die keuze maken.
Maar mijn advies aan u is, maak die keuze. En zoals de Heer zegt, een nieuw gebod geef ik u, heb elkander lief. Laten wij lief hebben met de liefde van de Heer, die vergeeft en verdraagt. Onze menselijke liefde schiet altijd tekort, maar de goddelijke agape-liefde, die zal ons bewaren, overeind houden en ons in staat stellen, diegenen die ons onrecht hebben aangedaan, om hem te vergeven, zodat wij vrij kunnen zijn en door kunnen gaan met het leven. Amen. Mag ik met u bidden? Vader, ik wil u danken deze ochtend, mijn God, voor wie u bent. Ik zeg u dank u wel, Heer, voor uw woord. U zegt, u geeft ons een nieuw verbond, dat we elkander lief hebben, een nieuw gebod. Dat we elkander lief hebben. Dat betekent het eerste, het oude gebod is vervallen, verklaar. Waar u zegt, waar het woord zegt, oog om oog, tand om tand. Zegt u nu tegen ons, heb elkander lief. Heer, we weten dat we lief moeten hebben. Maar soms, vanwege de omstandigheden, kunnen we niet uit onszelf. Maar deze ochtend willen wij u beginnen te bedanken voor het offer dat u gebracht heeft voor ons uit Golgotha's kruis. Door deze weg voor ons te gaan en ons in staat te stellen door u heen, Christus Jezus, in ons leven. Ons die mogelijkheid te geven om elkander lief te hebben. En diegenen die ons onrecht hebben aangedaan, om hen te vergeven. Omdat wij vergeven kunnen worden en verder kunnen gaan. En omdat ook zij genade kunnen vinden in uw ogen. Zo willen wij u danken deze ochtend, Heere, dat een ieder van wie we weten dat die ons onrecht heeft aangedaan, dat we hen vergeven. Maar we vragen u ook, Heere, en we vragen ook aan diegenen van wie wij weten dat we verkeerd naar ze toegehandeld hebben. Vergeef ons, vergeef mij. En ik wil u danken dat door de vergeving de liefde van u in onze harten uitgestort mag worden, opdat we elkander kunnen liefhebben. Zo daarom, Vader, dank ik u. Danken wij u deze ochtend, dat we uw zegen mogen spreken over de natie Suriname, over iedere luisteraar die vanochtend naar dit programma luistert, ook over Lim FM. Zeggen u dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, als u met mij meegebeden heeft, weet zeker dat de Heere u gehoord en verhoord heeft. En dat hij vergeeft en dat hij ons in staat stelt in zijn naam lief te hebben. Wat men ons ook heeft aangedaan. Amen. Ik zeg God bless you. Ik groet vanuit deze plaats en ik zeg tot de volgende week. Amen.

0: Josh Groban.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: de zoektocht. Hier zijn we, Lim.
1: Ja, dus ik was gisteren op een verjaardagfeestje. En het was zeg maar heel veel mensen in één zaal. Oh, dus ja. Daarna zo, toen stond ik zo gewoon. En toen wou deze guy ineens tegen me praten. Oh, en toen ben ik gewoon weg zo. Ja. En toen liep ik gewoon door. Kijk.

0: proberen. Dit is Lim FM 91.7.
1: Guess I'm

لم اف ام سموث ميوزيك.

hier hoor je Anders en Pieter.

0: Hola, Bambok, laat me komen.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
2: MP Records.
3: Kema sa gangadu. Diwo ko di manda fukuru akina wakabadu eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
4: Okay.

0: The greatest.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: Limb Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Lekker!
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

heeft u zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 30 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Fried rice met gebakken kip. Masala snoek en gestoofde rund met champignons. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Cartoon This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: If ya lobby se fi take him fire lobby me. Take it analyse samanai holy gonigi. Matere pire ti fi con cogi de leitoli. Bebe dai mu accident taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a peche ko. You hufu mi ati son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata egiren taki anai woko. Te meka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi naisa mi mwani mo. Anaisai di shamyangai. Dai holi mino. Nalosi mio di shamyangai. Eh, bosi mino. De ache bon fudim jangai. Hey, lem FM holy mino. Na losi mio di shamyangai. Lem FM bosi mino. De ache bon fudim jangai. Yeah, man. Dele model, I tell.
2: Rustig, dikke rustig, my drea. Rustig, rustig.
3: Umwika, man.
2: Oh, in umwika. Fire umwika, man.
3: You wakadabe. Ay, go.
2: Hey, take alasan. Go go snel. Take alasan. Hey, wakti. Buku wanta aku dape. Okay, Arkino, tie a bag. What take me? Yeah, wanta aku full mako te kusan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
0: Heeft u zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 30 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Fried rice met gebakken kip. Masala snoek. En gestoofde rund met champignons. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedendag, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Dat is als u luistert via de radio. Maar natuurlijk zijn wij ook te volgen via Facebook en wel op onze pagina Lim FM Su. Het jongerenprogramma. In dit programma zullen wij actuele maatschappelijke onderwerpen bespreken die jongeren raken. En het thema voor vandaag is jeugdparticipatie, jongerenparticipatie. En dat houdt in dat jongeren actief meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Ik zit vanmorgen niet alleen. Ik zit met de heren Reginald McDonald, geen onbekende. En nieuw vandaag bij ons is meneer Renwick. Meneer Renwick, welkom. Reginald, welkom. Reginald, we starten met jou. Reginald, hoe gaat het?
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, maar het gaat hoor, met jou.
0: Nee, het gaat prima.
1: Mooi.
0: Fijn om je hier te hebben vanmorgen. Meneer Renwick, als u zelf even voorstelt, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat met u.
0: Hey, go. Je mag gewoon groet, yes zeggen hoor.
2: Yes, ik groet alle luisteraars. Ik ben Gamaniel Renwick. Ik ben youthspreaker, podcaster. Ik heb mijn eigen jongere media programma. Wat nog meer? Ik doe mee met meerdere jongere organisaties. Infantse Lil Bigness, Nationale Jongere Scholieren en Studenten, Belangenorganisatie. Wat nog meer? Nog veel meer, boy.
0: Oké, nee.
2: Maar ik ben heel bezig met de jongeren.
0: Nee, dat is goed. Het is altijd mooi om te horen en te zien dat jongeren actief bezig zijn om in om in medejongeren op te trekken. Nou goed, het onderwerp van vandaag, jeugdparticipatie. Vinden jullie, laat me dit droppen, vinden jullie dat jongeren voldoende inspraak hebben over zaken die hen aangaan? Reginald.
1: Ik dacht dat we eerst zouden doen, wat is jeugdparticipatie in Leiden?
0: Nou, dat mag ook. Wat is jeugdparticipatie volgens jullie?
1: Nou, voor, in feite hoor je het al aan het woord, jeugd en participatie. Bij jeugdparticipatie moeten we dan denken de mogelijkheden die jongeren hebben om zitting te nemen in organisaties, instituten of groepen om problemen of zaken die jongeren delen aan te kaarten. Dus jongeren die een stem hebben, die een bijdrage kunnen leveren, dus mee kunnen participeren om veranderingen op gang te krijgen. Dat versta ik onder jeugdparticipatie.
0: Meneer Renwick.
2: Oh ja, ik ben helemaal eens met meneer Richonel. Jeugdparticipatie. Kijk, jongeren, het gaat voor mij erom dat jongeren de kans krijgen om ook, inspraak te hebben over, het beleid in zaken die hun
0: raken.
2: Raakt, ja.
0: Oké, nee. Ja, inderdaad, ik moet het ook met je eens zijn, of met jullie beiden althans, dat ik dat ook daaronder versta, dat jongeren actief moeten participeren en meedenken, meehelpen, beslissen over zaken die hun aangaan. Snap je? Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld een besluit wordt genomen door, ik zeg maar wat, de regering. En het raakt jongeren. En die groep wordt niet gehoord in dat besluit. Of wordt niet eens meegenomen in dat besluit. Maar goed, er wordt gewerkt daaraan. We hebben het jeugdparlement.
1: Het ministerie ook. Het is geen directoraat meer. Het is, nu heb je een ministerie voor jeugdontwikkeling en sport. Dus vroeger was het een directoraat voor jeugdzaken. Maar nu is het een ministerie geworden. En het ministerie heeft dan een

0: doelstelling. En de doelstelling van het ministerie is om jongeren bezig te houden, actief bezig te houden, talenten van jongeren te ontdekken, maar dat jongeren ook een stem hebben bij besluitvormingen.
1: Maar ja, voor mij een beetje onduidelijk hoe dat geschiet in de praktijk.
0: Van het ministerie. Nou, kijk, dus je hebt wel een jeugdinstituut. Het was jongerenraad, no? Of jong, dus die naam
2: Nationale
0: is
2: jeugdraad.
0: Ja, jeugdraad. Vroeger was het jeugdparlement. En dat valt onder het ministerie. Wat ik weet, of wat, dat valt onder het ministerie, maar je hebt ook een UN Youth Ambassador. Die vallen dan ook onder het ministerie. Wat ik gezien heb van dichtbij, van wanneer er een besluit genomen wordt, die about jongeren gaat, dat de minister van jeugdontwikkeling en sport, deze jongeren, dus de jeugdraad, en, de youth ambassador, soms ook om advies vragen. En ze worden ook wel betrokken.
1: Ja.
0: Wat bij is projecten. Dus ik denk dat het wel een beetje beter gaat.
1: Worden ze om advies gevraagd, maar met vragen, of wordt hun advies ook meegenomen?
0: Meegenomen, ja. Zo wordt
1: dat besluit, dat
0: ook bij projecten. Ik kan me herinneren, vorig jaar augustus was er een tassenproject. Van, dat is met de, in, om de SDG-doelen en, te bewerkstelligen voor 2030, waarbij er op onderwijs, SDG 13 of 3 moet het zijn. En jeugdraad was toen ook bij betrokken. En bij suïcidegevallen bij jongeren was jeugdraad ook bij betrokken. De voorzitter van jeugdraad had ook een hele speech. Dus ze worden wel bij betrokken.
1: Mm-hmm. En,
0: ook bij parlementsvergaderingen zijn ze er nu ook.
2: Ja, ja. Heb ik gezien.
1: Ja, Jenrik, hoe zie jij dat?
2: Wat zei je?
1: Hoe zie jij dat? Je mag gerust je zeggen hoor.
2: Ja, nee.
1: Mijn oren zo.
2: Nee, oké, hoe moet ik beginnen? Begin van deze regering zag ik wel dat die jongeren niet zo erg werden bij betrokken. Maar nu zie ik wel dat het gaat. En trouwens bij die dingen was ik die vlaggenvorming. Nee. Zag ik dat jeugdraad niet was bij betrokken. Bij vlaggenvorming. Integendeel zag ik die voorzitter van de jeugdraad tijdens onafhankelijkheid gewoon aan de kant staan op straat. Ik ken hem, ik vroeg hem dat, waarom doe je hier? Moet je niet daar bezig zijn?
0: Dus
2: bij vlaggenvorming.
0: Ja, dus er was wel een commissie.
2: Mm-hmm.
0: Ik was ook erin, Caleb. Een 50 jaar revidentie.
2: Mm-hmm.
0: Wat ik weet, bij de vlaggenvorming, en, er, was niet echt, er waren niet echt uitnodigingen.
2: Heb ik gezien.
0: Nee, er waren niet echt uitnodigingen. Maar ook niet bij alle projecten ga je, dus mijn mening hoor. Ja. Ook niet bij alle projecten ga je jeugdraad direct een, kunnen betrekken.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar dat was meer een event. Het was meer een residentie-event.
1: Ja, nee. Maar waar ik naartoe wil gaan, heren. Ja. Bij welke onderwerpen of zaken moet er meer inspraak komen van jongeren?
0: Van jongeren? Meer inspraak van jongeren, dat denk ik. Ja, ik denk politiek gebied. Politiek gebied. Ondernemerschap.
1: Mm-hmm.
0: Jongeren moeten ook meer inspraak daarin gaan krijgen, omdat er nu heel veel jongeren zijn die willen ondernemen. Het is een bepaalde trend die nu in Suriname is, als je er goed naar kijkt, dat jongeren niet meer zoveel willen werken voor mensen. Ze willen meer gaan ondernemen, dus dan moet je ze daarbij betrekken, begeleiden. Het NOB heeft ook een budget voor ondernemers, maar niet voor jongeren. Dus je zou ze daar meer moeten bij betrekken, dus die barrières weghalen en politiek. Ik geef politiek aan. En waarom ik dat aangeef? Als je kijkt naar onze politiek bestel, jongeren, ze willen meer inspraak gaan krijgen in het bestuurlijke. Ze zijn er vaak niet eens met zaken.
1: Mm-hmm.
0: Dingen die veranderd moeten worden in Suriname. Wil je ze dan een platform bieden op dat gebied, is het politiek. Dus ik zie politiek, ondernemerschap en ook binnen het onderwijs met de opkomende olie en gas.
1: dat je daar op die gebieden moet de jongeren meer inspraak.
0: Omdat die olie en gas de voor de komende jaren die booming gaat zijn in Suriname. En als je die jongeren niet daarop voorbereidt, niet mee bij betrekt, dan heb je dan een verloren generatie.
1: Ja. Generic?
2: Ja, oké. Ik zou zeggen op schoolgebied, onderwijs, op onderwijsgebied, begin van deze regering september, waar wij van NISSBOS, studenten, de organisatie uitgenodigd naar de Nationale Assemblee, om te praten over onderwijs. Toch? En het is ik denk dat het is een van de eerste vergaderingen dat het commissie onderwijs heeft gehad met jongeren zelf. Want meestal hebben ze het met leerkrachten enzovoorts. Maar ze hebben jongeren zelf geroepen. Ze wilden iets anders horen. Ze wilden ons verhaal horen op hoe wij als studenten dingen zien op school. En ik vond het een heel mooi initiatief. De commissie zei toen dat we gaan het meerdere keren doen. Tot nu toe is het nog niet gebeurd. Ik hoop wel dat het terugkomt. Maar normaal zien we dat niet, toch? Dat jongeren ook over hun school kunnen praten en die problemen die zij zelf meemaken op school. Want kijk, een leerkracht kan vertellen over die problemen, maar ze zijn niet zelf, dus hoe moet ik het uitleggen? Begrijp me toch?
0: Ja, ik begrijp, ja.
2: Ze zijn niet zelf in die...
0: Dus,
1: ze staan niet in de schoenen van jongeren.
2: Precies, dat bedoel ik, ja. Ik zou zeggen op onderwijsgebied, ja.
1: Daar mag er wat meer in spraak komen.
2: Jazeker.
1: Ja, dus, ja... Wat je daar aanhaalt, ook ik heb enkele jaren ook geparticipeerd aan het onderwijscongres.
0: Ja.
1: Toen was ik, van mij had ik het hier ook al gedropt.
0: Nee, maar dat weet ik wel, ja.
1: Ja, toen werd het nog gehouden in de aula van
0: UNASAT.
1: En dan mocht ik ook namens het ministerie ook een kort woord richten.
0: Laatst was er
1: aan de aanwezigen. Ja, er was laatst...
0: En er is nog eentje opkomst. Ik weet niet als het ministerie het wel bekend heeft gemaakt.
1: Ja, er is eentje opkomst.
0: Er is nog eentje opkomst, ja.
1: Maar ja, ik weet niet hoe het nu zit met de bijdrage van jongeren in dat programma of bij die conferentie.
2: Yeah.
1: Maar ik hoop wel dat het hetzelfde is gebleven of zelf beter is geworden.
0: Sowieso moet het beter, ja.
1: Beter is geworden. Nee. Goed, dan deze vraag. Weet je, vroeger had je van die verschillende programma's hè, voor jongeren. Bijvoorbeeld kinderboekenfestivals, Crew 2 bijvoorbeeld.
0: Crew 2, God Talent had je nu, dat komt nu weer. Ja,
1: Youth Voice. Dat waren programma's, ja, meer Crew 2. Dat was echt een programma.
0: Weetje had je ook, toch?
1: Ja, weetje
0: had je ook, ja.
1: Dat waren echt programma's voor jongeren waarbij ze stem konden laten horen. Mis je die programma's?
2: Ja, helemaal. Ik mis vooral... Kijk, ik ben echt blij dat God Talent terug is gekomen. Is iets waarvoor ik altijd ging vechten. Ik zei altijd dat je mensen het terugbrengen. Youth Voice is iets wat ik graag terug wil. Is een van de enige programma's waar jongeren hun talenten, hun muziektalenten kunnen laten
0: In Suriname,
2: kunnen laten zien. Dus ja, ik dacht eraan over Weetje toch? Want mijn zus vertelde me, ik heb het nooit kunnen zien, maar mijn zus had het wel kunnen zien. Ze vertelde me dat het was een heel mooi ding die ze daar deden en het zo heel mooi zijn als ze het terug konden brengen. Want gisteren had ik nog niet zo'n gesprek met iemand. Iemand zei me dat ja. Als we nu kijken naar al die problemen onder de jongeren, vooral die SOA's enzovoorts. Die dingen daar gebeuren omdat die jongeren niks hebben om te doen.
0: Ja, dus ik zou niet zeggen dat ze niks hebben om te doen.
2: Ja.
0: Je hebt iets moois aangehaald van HIV, SOA, dus wat nu een maatschappelijk probleem is in Suriname. Maar ik vind dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, in dit geval ook jongerenparticipatie beter moet gaan toepassen.
2: Yeah.
0: Kijk, je voorlichting hieromtrent vind ik al niet geweldig. Maar als je vindt dat het, nou niet vindt, het is een feit, dat de meeste besmettelijke gevallen voorkomen bij jongeren, dan moet je het ook anders gaan aanpakken. Je moet die informatie anders overbrengen. Daar mis ik die jongerenparticipatie. Dus je moet jongeren gaan trekken om mee te kunnen participeren aan dit maatschappelijk probleem. Wanneer je die jongere participatie op gang brengt, dus dan moeten we denken aan programma's, projecten gaan uitvoeren. Dan denken we aan jeugdraad. Ik weet niet in hoeverre hun de minister gevraagd hebben om inspraak daarin te krijgen. Maar je moet die jongere participatie op gang gaan krijgen om inspraak hierin te krijgen, middels projecten, programma's. Het kan ook via evenementen zijn, maar het kan ook online zijn. Want de participatie van jongeren online, dus de invloed die ze hebben op social media, is heel groot.
2: Ja.
0: Dus je moet je zou het anders moeten aanpakken. Op dit gebied mis ik de jongere participatie. Dat van God telling, ik ben persoonlijk ook blij dat het ministerie, en dit is het ministerie van jeugdontwikkeling die het getrokken heeft. Dus dat is ook weer een pluimpje waard. Dus wat het ministerie gedaan heeft. Het ministerie heeft het weer op gang gebracht met Telesur als hoofdsponsor. Dat soort programma's kan je alleen maar toejuichen natuurlijk. Het zijn programma's waarbij er een podium wordt aangeboden aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen. En er zijn ook grote Surinamers die vandaag aan de dag binnen de maatschappij op talentgebied zang, dans, van God Talent en Youth Voice komen.
1: Zoals?
0: Als je denkt aan bijvoorbeeld God Talent, denk je direct aan Shellelis.
1: Oh, ze komt daarvan.
0: Teersa komt King, komt ook van God Talent. Als je denkt aan Youth Voice, dan denk je aan Diego Vrede, Naomi Ferber en zo kan je doorgaan. Dus volgens mij komt Danietje ook van Youth Voice, ja. Dus we onderschatten het, maar het zijn programma's die jongeren een podium bieden om hun talenten naar voren te brengen. Dus maar het moet niet alleen bij God Talent beleven en Youth Voice. Je moet jongeren niet alleen gaan betrekken bij shows, is het leuke. Je moet ze ook bij het iets minder leuke gaan betrekken.
2: Mm-hmm.
0: Om ook inspraak te gaan krijgen. Je moet jongeren gaan dwingen om inspraak te gaan krijgen binnen het bestuurlijke, binnen de ondernemerschap.
2: Mm.
0: Vooral met dat van de SOAS. Ik mis dat de jongeren daar zo gewoon bij betrokken worden.
1: Ik heb wel gezien dat men naar de verschillende scholen is geweest.
2: Ja, heb ik al gezien.
0: Maar
2: ja,
0: dat is niet genoeg. Je hebt ook heel veel drop-outs. Mm. Jongeren die niet meer naar school gaan. Ze zijn ook jongeren. Hoe en betrek je ze dan?
1: Ja, ik zag ook dat het ministerie had getracht om...
0: En mocht het zeggen...
1: Ja, Facebook. Ik zag die filmpjes op Facebook voorbij gaan.
0: Nee, jongeren keken naar... Als je het hebt over invloed, Facebook, dan denk je aan invloed.
2: Mm.
0: Jongeren moet je anders aanpakken via Facebook, dus social media. Jongeren gaan een video die je maakt, het gaat ze niet direct aantrekken.
2: Mm-hmm.
0: Het gaat ze eerder aantrekken wanneer je een invloedrijke persoon het laat maken.
2: Yeah.
0: Iemand waar ze naar opkijken. Dan denken we aan influencers. Betrek die mensen.
2: Mm-hmm.
0: Dan kan ik zeggen dat je het op online gebied beter hebt aangepast. Maar gewoon een video maken is net als hoe je een video op tv maakt en gooit.
1: Ja,
0: je hebt jongeren niet getrokken.
1: Ja, maar de laatste tijd, ik zelf kijk een beetje... voorzichtig naar bepaalde influencers.
0: Ja, dus op dit gebied is het geen discussie van wie is een goede influencer of niet. Het gaat bij mij meer erom van de invloed die ze hebben.
2: Mm-hmm.
0: Jij als ministerie kan gebruik maken van het platform en ze wil die positieve invloed laten brengen op die jongeren.
2: Mm-hmm.
0: En als je weet dat zo iemand heel invloedrijk is binnen de maatschappij, maar voornamelijk bij jongeren, moet je hun bij betrekken, uitleggen. Neem ze als een volksgezondheid ambassadeur. Dus het zijn dingen die ook al in het buitenland gedaan worden.
1: Dus er zijn geen nieuwe dingen aan
0: nee.
1: De dag. Je
0: influence,
1: moet een nieuw wiel opnieuw uitvinden.
0: Influencers worden buitenland als ambassadeurs gebruikt.
2: Mm-hmm.
0: Het zijn dingen die we gewoon kunnen implementeren in Suriname.
1: Ja, maar wat houdt ons tegen?
0: Nou...
1: Nee, maar goed. Jennerik, hoe denk jij daarover?
2: Renwick,
1: ja, sorry.
2: Oké. Zo, wat was je ding alweer? Wat was je vraag?
0: Dus hoe je erover denkt, dat van online invloed van jongeren bij betrekken bij dat van HIV, zo.
2: Oh ja, online is heel erg belangrijk voor jongeren. Ik zeg altijd dat als je jonger wilt bereiken, je gaat het niet meer fysiek doen. Je gaat het online moeten doen, want meeste jongeren, ze kijken eerder naar een TikTok. Ze gaan eerder en aandachtig naar luisteren dan als iemand in je klas komt en alle soort dingen vertelt. Of misschien door filmpjes, video's. Net als vroeger had je veel van die, ik weet nog van, hoe je dat ding hier weer, kom op STVS.
0: Bedoel je, ik weet wat je bedoelt. Die naam is me ook ontgaan. Maar het ging er meer op dat er maatschappelijke problemen uitgelicht werden, waarbij het als in een toneelvorm gebracht werd.
2: Helemaal, ja.
0: Men ging echt naar verschillende weken als Land van de Week, Abra Broki. En men deed dan mediaopname, filmopname. En wacht, die naam wil zo in me opkomen.
2: Ja, kom,
0: en die jongeren werden toen samen gemixt met invloedrijke mensen. Dus dat toen had je toneelgroep Asago. Dus ja, ik weet wel over welk programma. Het kwam op STVS.
1: Daar heb ik het gemist.
0: Ja, ik was ook teamboy hoor. Maar het was echt elke vrijdag nou weet je van hey, STVS. Dus maatschappelijke problemen werden naar voren gebracht. Maar in een lachwekkend...
1: Jeugdinfo.
0: Jeugdinfo,
1: ja. Jeugdinfo. Ik heb het daar net gekregen van iemand.
0: Oh ja, jeugdinfo, ai. Er zijn wel programma's die we missen, maar tegenwoordig... De jongeren kijken ook niet echt naar tv, hoor.
1: Ja, ik ook niet.
0: Dus dat zeg ik, de jongeren kijken niet naar tv. De jongeren, er is een studie gedaan, dus... Ik denk dat ik percentage hoef te roepen, want die ben ik vergeten. Maar studie wees uit dat jongeren participatie, invloed van jongeren, als je die echt wilt bereiken, moet je het nu echt online doen. Hun participatie op mediaplatformen is echt groot.
1: Ja, ik weet niet of dat een... Is dat een goede ontwikkeling of...
2: Niet echt.
0: Kijk, het is net als AI. Bepaalde scholen in Nederland stimuleren je om AI te gebruiken. Maar tot een bepaald moment. En iemand zei van, ja, ik ben er tegen. En toen vroeg de persoon naar mijn mening. En ik zei van, weet je wat? Niet dat ik er tegen ben. Het komt neer op hetgeen wat je daar net vroeg. Jezelf afsluiten van de technologie. Dus de technologie niet accepteren. Is jezelf afsluiten van de toekomst. Want dat is de toekomst. Wat je moet gaan doen. Je moet gaan reguleren. Dat moet gewoon gedaan worden. Maar dat het slecht is, nee. Je moet het gaan reguleren.
1: Nou ja, het werd ook altijd gebruikt door AI. Denk maar aan... Google, ja, wanneer je iets zoekt, er zit ook een beetje AI daarachter.
0: Maar het is Google verschilt heel veel met artificial intelligence, toch? Google was meer een zoekmachine. Is een verschil, toch? Is een verschil met AI. Google was meer een zoekmachine. En waar zie je dat het een verschil was? Google heeft nu ook AI mode. Dus Google was meer een zoekmachine. AI is letterlijk artificial intelligence. En je zou het niet moeten afsluiten van jongeren te beschermen. Je zou het moeten reguleren, want nu heb je ook zelf ook het Witte Huis die AI gebruikt.
1: Ik zag laatst die TikTok-video's van ze.
0: Maar los van het Witte Huis, het Pentagon, dus het militaire, defensie van Amerika, is nu bezig AI te gebruiken om apparaten te hacken. En als je die jongeren nu afsluit daarvan, dan sluit je ons af van kennis op AI-gebied voor de toekomst. Dus niet dat het iets slechts is, je moet het gewoon gaan reguleren. Je komt er niet onderuit, het is gewoon de toekomst. Klaar.
1: Ja, we moeten het accepteren.
0: Dat is het.
2: Ja. In tegendeel moeten we het juist supporten en onderwijsgebied vak misschien daarover maken, dat jongeren kunnen gaan bestuderen.
0: Precies, ja. Je moet het gaan reguleren, je moet een curriculum gaan opmaken van... Tot hier mag je het gebruiken, tot hier niet.
1: Ja.
0: Maar je moet het in het onderwijs, als je het aan mij vraagt hoor.
1: Ik hoor bepaalde mensen al zeggen, je gaat die studenten lui maken.
0: Daarom heb ik gezegd, je moet het reguleren. Je moet het gaan tot hier, kijk net als een calculator. Op lagere school mag je het nog niet gebruiken, toch? Op MULO school mag je het ook nog niet gebruiken. Op middelbare school mag je het gebruiken, toch? Precies zo moet je AI gaan in het curriculum gaan ordenen. Waar mag je het gebruiken? Waar niet? Bij welk vak? Bij welk vak niet? Wat van AI gaan we leren? Wat van AI gaan we niet leren? Dus soms zoeken we die dingen te ver, ja.
1: Nee, generic. Renwick, yes. Sorry. Renwick. Ja, we daar ook even aan wennen.
2: Ja, oké. Zo, als ik had net zei dat ja, een vak over AI zou heel erg goed zijn. Want daar hebben we eigenlijk een voorsprong. Want Surinamers, hoe moet ik het uitleggen? Surinamers altijd, wat technologie betreft, een beetje achter.
0: Dus nu hebben we, dus omdat de kijkers het begrepen, nu hebben we het daarover jongere participatie op technologisch gebied.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja, Surinamers zijn meestal achter wat technologie betreft. En als we jongeren meer erover gaan informeren, denk ik dat we heel ver gaan komen in de toekomst.
0: Jongeren actief betrekken op het gebied van technologie, dan denken we direct aan studies op het NATIN, PTC. Zijn scholen waar je dit zou kunnen implementeren, precies. Je hebt ook een, wat ik mis, kijk, nu heb je e-gov, hè. Sabah-directeur, ik kan hem ook gewoon appen en voorstellen. Dus vandaag kan ik hem appen, want het is zo in me opgekomen. Je kan ook open deurdag hebben voor jongeren. Jongeren die thuis bezig zijn met hun laptop en het gevoel hebben dat ze goede hackers zijn, goed zijn met ICT, dan heb je als e-gov een open deurdag. Waarbij je die jongeren neemt om hun skills te bewijzen op technologisch gebied. En dan maak je een selectie van jongeren die je opvalt van, hey, deze jongen is goed voor zijn leeftijd in het hacken, zeg maar wat. Ja, als overheid heb die mensen ook nodig. Hey, deze jonge man is goed in software.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dan die jongeren identificeert en dan verder begeleidt. Het is er ook in het buitenland, waarbij er open dagen zijn bij technologische bedrijven. Dus het is een project, het is in me opgekomen, ik zal het aan hem voorleggen. Maar ik denk dat je zo jongeren ook kan bijbetrekken op het technologisch gebied. Dus jongerenparticipatie op technologisch gebied.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Maar laten we kijken naar de afgelopen periode. Want in de afgelopen periode hebben wij enkele uitdagingen gezien voor jongeren. En ik vind dat we de stem van de jeugd een beetje achterwege hebben gelaten. En ik zal een paar van ze opnoemen.
2: Okay.
1: En de meeste van deze problemen of uitdagingen, ze lijken bijna onzichtbaar. Maar ze zijn er. De eerste bijvoorbeeld, scholen die onder water zijn gelopen.
0: Ai,
1: ik heb stem van geen enkele jongerenorganisatie gehoord. Ten aanzien van dit probleem. Daarna scholen die in slechte staat verkeren. Ik heb gisteren een foto op Facebook gezien. Volgens mij van meneer Stuttgart. Waarbij hij een foto heeft gemaakt. Ik zal die scholen niet noemen bij naam. Maar het toilet was niet om aan te zien.
0: Ja.
1: Ik weet niet als jullie die foto ook hebben gezien. Studenten toelagen bijvoorbeeld. Kijk, ik hoor niemand meer daarover
0: praten. Oh ja, jongeren kregen een toelage.
1: Ja. Ik weet niet als het nog uitgekeerd wordt.
0: Nee, het wordt niet meer uitgekeerd.
1: Oké.
0: Het was ook niet bij wet geregeld. Het werd gewoon gegeven, maar het was niet bij wet geregeld. Vandaar dat men ermee gestopt was na de verkiezingen. Dus na de verkiezingen.
1: Mm.
0: Het was niet bij wet geregeld. En het grappige ervan is, voordat het uitbetaald werd, jongeren gingen toen ook naar banken om een bankrekening te openen.
1: Mm-hmm.
0: Om hun studenten toelagen te krijgen. En die banken weigerden toen ook om rekening te openen voor de jongeren. Als ze met zo'n argument gingen naar de bank toe om een bankrekening te openen. De bank zei gewoon van, na de verkiezingen wordt het niet meer uitgekeerd. Dus het was ook niet bij wet geregeld. Leek meer gewoon op een verkiezingssteun.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, maar inderdaad, misschien moeten we het even scheiden van dat politieke.
0: Ja.
1: Want in het buitenland kregen
0: jongeren
1: en studenten wel zo'n uitkering.
0: Dus ik denk dat het belangrijk is, hoor, want binnen, kijk, men moet vrij tussen jongeren. En vele jongeren stellen me vaker vraag van, ook eens uit toelagen bakken. Dan leg je ze uit en eentje gaf als opmerking van ja, maar jullie kunnen het niet. En toen dacht ik van, je hebt gelijk. Dus ik denk wel in deze moeilijke situatie vooral, dat jongeren wel ook recht kunnen hebben op een studententoelage. Ja, ik denk het wel hoor. Ja, is een tegemoetkoming voor zijn bus, transport. Denk het wel. Dat betrek je ze ook binnen het onderwijs.
1: Ja, Renwin?
2: Ja, toen ik deze initiatief hoorde van het vorige regering, van die studenten, dacht ik als eerste een heel mooi idee. Want veel jongeren wonen, soms wonen ze ver. Ze hebben geen geld om elke dag naar school te gaan. Soms gaan ze naar school, maar ze eten niet op school. En het helpt ze. Maar toen ik heb gehoord dat ja, het is niet iets die bleef. Vond ik het wel erg, vond ik eerst een politicus om die jongeren hun stem te krijgen. Maar later ga je ze gewoon verwaarlozen. Dus ik denk als alles weer goed gaat in Suriname, of niet, ja, maar nu we het kunnen opvorderen, ja. Dan zou ik het heel goed vinden van deze regering als ze het weer terugbrengen, ja.
0: Ik denk dat je het nu zou moeten geven, je zou niet moeten wachten totdat het goed gaat met Suriname.
1: Inderdaad.
0: Nou, je zou het nu juist moeten geven, want en dan vergis je niet, vele jongeren verlaten de school omdat ze moeten gaan werken, ze moeten busgeld hebben. Natuurlijk, 1000 is misschien een druppel op een hete plaat, maar daar heb je toch wel wat gegeven.
1: Want die kosten komen inderdaad bij kijken en op een gegeven moment, als alles zich opstapelt, wordt het wel een mooi bedrag.
0: Je zou niet moeten wachten totdat het beter gaat. Je zou het nu moeten uitkeren, want dan krijg je die jongeren die wegvallen uit het onderwijs. En als ze wegvallen uit het onderwijs,
1: heb je nog een groter probleem.
0: Heb je geen jongerenparticipatie binnen het onderwijs, maar dan heb je ook geen jongerenparticipatie hebben voor die opkomende olie en gas, want ze zijn niet geschoold. Je hebt dan ook geen je kan ook geen jongerenparticipatie hebben in het bestuurlijke, want ze zijn daar niet geschoold. Dus dat is, het zou gewoon nu uitgekeurd moeten worden, als je het aan mij vraagt hoor. Maar ja.
1: Ja. We lachen erom, maar er zijn wel jongeren die...
0: Ja, jongeren, heel moeilijk.
1: Die het heel moeilijk hebben. En waarbij deze toelage wel welkom was.
0: Ja, je hebt wel een andere tegemoetkoming hoor. Bustransport vanuit de overheid. Maar ik denk dat die 1000 toch wel nodig zou zijn, omdat je ook kopiegeld moet betalen op school. Bij mij op school persoonlijk. Als ik een kopie moet betalen, dan zie je anderen kunnen niet betalen. Ze gebruiken misschien als moes, ik heb geen kleingeld bij me. Dus zijn barrières binnen het onderwijs. Dus ik denk dat de tegemoetkoming wel van toepassing zou zijn.
2: Of misschien, net als hoe er een moneykaart is, dan misschien gaat overheid klaar hebben, maar niet genoeg geld om al die studenten te geven. Dan kijk eerst naar die studenten die het meest nodig hebben. Die misschien een huis horen zijn die niet veel geld naar binnen brengt. Daar zou het goed zijn als die jongeren daar het eerst zouden krijgen.
1: Ja.
0: Maar je haalt een mooie punt aan van je zou in feite moeten kijken naar jongeren die het meest nodig hebben. Maar mijn ervaring is van wanneer je sociale projecten uitvoert toch, en je probeert de grens te leggen van je moet dit soort mensen komen in aanmerking.
1: Criteria.
0: Je probeert de grens te leggen van een salarisuitkoming. Dan krijg je gewoon als tegenargument van de andere van ik heb er ook recht op, want mijn salaris is veel, maar ik betaal zoveel aan huur.
1: Ja, maar ik denk dat het voor alle studenten
0: Dus dat is mijn puntje. Zou het echt voor alle studenten beschikbaar moeten stellen, omdat je dan een hele djugu-djugu heisa kan krijgen. Wie valt wel binnen de grens van nodig heeft? Wie valt niet binnen de grens die het niet nodig heeft?
1: Want wat gebeurt er op een gegeven moment? Die studenten gaan proberen te werken om de kosten te dekken.
0: Zuiver.
1: En daarmee vergroot je de kans dat zij het onderwijs verlaten.
0: En dat is het minst wat je wilt.
1: Het laatste wat je wilt hebben. Ja. En dan heb je ook nog gevallen waarbij docenten in actie waren. Ik weet nog... dat was een aantal jaren geleden. Toen kwamen studenten wel op straat.
0: Ja, ik weet over welk jaar het was. Het was 16-17 periode. Toen waren die docenten waren echt langer dan 2 weken in staking. Toen had je het jeugdparlement, die had jongeren op gang gebracht en ze waren op straat gekomen. Ik ken de periode toen, ja. Toen zeiden de jongeren van, hey, jullie staken, maar wij ontberen onderwijs op dit moment. Dus dat kan ik me nog herinneren. Ja, toen zat ik in de 3e of 4e klas lagere school. Dat kan ik me nog goed herinneren.
1: Ja, Maar ik merk heden ten dagen
0: jeugdparticipatie
1: weinig daarvan.
0: Ah, klopt. Dus dat bedoel ik met het op het
1: men wil niet meer opkomen.
2: Dus dat ze geïnteresseerd.
0: Dus dat ik mis die jongere participatie op het politieke en het bestuurlijke. Want al hoe je draait of hoe je keert, men ziet dit als het bestuurlijke of politieke. Toch, dus ik mis die jongere participatie daarop om op te komen voor hunzelf, voor hun rechten.
1: Nee.
0: Dus daar mis ik de jeugdparticipatie wel.
1: Ja.
0: Kan beter.
1: Het kan beter, kan veel beter, heel mag veel beter. Ja, ja, en misschien moeten we ook gaan kijken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer we deze jongeren niet betrekken bij besluiten.
0: Het kan, dus ja, als je deze jongeren niet betrekt bij besluiten, hè, kan jij als persoon die besluiten moet nemen, je kan bepaalde zaken over het hoofd zien. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Als bijvoorbeeld als je wil praten over jongeren binnen het onderwijs. En je neemt alleen de leerkrachten om hun stem te laten horen wat ze vinden van het onderwijs, maar je betrekt de jongeren niet, dan laat je bepaalde zaken over het hoofd. Je moet ook weten hoe jongeren denken over het onderwijs. Wat zien ze beter? Dus je zou jongeren actief moeten betrekken. Anders zie je bepaalde zaken over het hoofd. Je moet ze bij betrekken. Het is een samengang, hè?
1: Ja.
0: Een samensmelting.
1: En onze meneer Renwick daar in die hoek.
2: Ja. Zo, dus wat was die vraag?
0: Nee, dus jongeren moet je betrekken bij besluitvorming binnen het onderwijs. Anders zie je dat kan je bepaalde zaken
1: over het hoofd
0: zien. Je kan bepaalde zaken niet meenemen. Mm-hmm. Precies, ja, want dan weet je niet hoe de jongeren denken over een bepaald onderwerp of
1: ja,
0: een project of zo.
1: Wat zijn de gevolgen als je deze groep niet meeneemt?
2: Oké. Dus een van de eerste gevolgen is ze gaan niet geïnteresseerd zijn om op school te gaan, want ze gaan vinden dat ja, er wordt niet naar ons geluisterd. Waarom moet ik naar school gaan? En zo, want zulke dingen heb ik vaak van medestudenten gehoord.
0: Ja.
2: Ze zijn gedemotiveerd, ja, zou ik zeggen. Ja, ja, dat denk ik. Maar
0: dus die motivatie komt meer omdat ze zich niet echt betrokken voelen.
2: Voelen, ja.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Okay.
0: Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Die motivatie kan optreden.
0: Ja, die motivatie moet het niet onderschatten. En het heeft grote gevolgen. Kijk, je hebt die... Ik praat... Dat is een grote gevolg. Hè? Ik praat er misschien veel over, omdat dat de toekomst is. Ik las iets van, ben ook persoonlijk bij betrokken, hoor. Dat van olie en gas. Ik sta niet aan de zijlijn. Dat is de toekomst, dus ik heb me erin gegooid. En wat daaruit bleek, je hebt 6000 banen nodig.
2: Mm-hmm.
0: Niet indirect, want indirect heb ik 300 of 400 nodig. Dus indirect zijn meer de mensen die op de platform gaan werken en al. Maar in general heb je 6000 banen nodig. Maar die 6000 mensen moeten ook voldoen aan bepaalde eisen. Ze moeten een bepaalde opleiding hebben. Ze moeten bepaald denkvermogen hebben en al, dus dat valt met hun opleiding. En als je die jongeren nu buiten het onderwijs binnen het onderwijs niet laat participeren, heb je ze ook daar afgesloten van de toekomst. Dus dan laat je ze ook niet participeren in de toekomst van Suriname, want dat gaat het grote deel van onze toekomst zijn. Ik mag wel zeggen dat Total Energies nu voor jongeren, ik zag het eergisteren hebben ze een flyer gedeeld waarbij ze school willen betalen. School, voeding, transport.
1: Eigenlijk een beurs. Scholarship.
0: Ja, scholarship en ook een verblijf voor studenten. In Surinaamse studenten. Hè?
1: Ja, ja. Ik weet toevallig ervan, omdat ik ook in aanmerking ben gekomen.
0: Hè. Mooi. Omdat... Gefeliciteerd.
1: Nee, ik heb het helaas niet gehaald. Maar...
0: Hoe niet?
1: Ja, dus dat laat ik
0: aan... we het dadelijk checken.
1: Dat laten we aan de mensen over van Total Energies, checken. Waarom zij dat
0: zo. Nee, maar het is een bestuurd. Samenwerking hoor. En het mooie daarvan is, Total Energies is ook een samenwerking. Het is nog niet buiten in feite. Ik weet het zo toevallig. Maar Total Energy gaat ook een samenwerking aangaan met studenten house camping. Voor jongeren die geen goede verblijf hebben. Maar ook om studenten camping een beetje op te knappen. Dus dat
2: zijn heel veel dingen daarvoor. Ja,
0: dat zijn enkele samen. Dus om jongeren toch aan moeten komen. Omdat men het niet snapt. Die booming die gaat komen. Men gaat letterlijk 6000 banen nodig hebben. En je jeugd moet voorbereid zijn.
1: Ja, dus dat is ook een van mijn angsten. Het is wel iets waarnaar ik naar kijk. Omdat ik bang ben dat een hele grote groep buitengesloten zal worden.
0: Ik ben niet bang, zou ik zeggen. Ik zeg gewoon groot met mijn mond van een hele groep gaat uitgesloten worden.
1: Het is
0: gewoon een feit. Al omdat het niet meer direct haalbaar is voor de eerste jaren. Het is niet meer haalbaar. Wat je ook hebt, men kijkt ook anders nu als je geen particuliere onderwijsdiploma hebt. Vandaag nog sprak ik met Ina daarover. En dan heeft men gaat het niet about PAI-score of wat, dat is niet het probleem. Op openbare scholen of scholen die geen particuliere scholen zijn, heb je dat er ook geen bepaalde vakdocenten zijn.
2: Ja. Daarover zou ik het laten willen
0: hebben. Men onderschat het. En jongeren gaan examen maken in bepaalde starten juni, bepaalde in juli. En een groep oefeningen gaan examen te maken in Nederlands, omdat er geen Nederlands vakdocent is.
2: Wel, Nederlands is een heel belangrijke vak. Is.
1: Ja. Nou, nee, inderdaad. Ik heb het ook gevolgd op het nieuws. Zeker als ik me niet vergis, Marowijnen, heb je dat probleem?
0: Ook in Paramaribo. Je hebt gewoon geen vakdocent. Of bijvoorbeeld voor het vak Engels, Nederlands. Hoe gaan we doen? Zelfstudie. Bepaalde hebben SO2, SO3 gemaakt zonder een vakdocent. En later zegt het ministerie van Onderwijs, weet je wat, deze kinderen hoeven geen examen te maken in Nederlands en Engels. Wauw. Hoe kan dat?
1: Ja.
0: En vandaar dat de bedrijven, ik weet het, omdat ik ook binnen het bedrijf leef, een beetje move, anders beginnen te kijken naar mensen die vanuit openbare scholen komen. En dat krijg je ook dan met die opkomende olie- en gasbedrijven kijken ernaar. Dus is je studie wel?
1: Nee, maar laten we toch even focussen op de inspanningen die zijn gepleegd om die jongeren zover te krijgen, gereed te maken voor de banen die bij zullen komen met die oil and gas.
0: Maar dat zeg ik je toch.
1: Want ik weet bijvoorbeeld dat er op het nadien een bepaalde richting is, speciaal voor olie en gas. Maar inderdaad, het is... het is een druppel op een hete plaat. We moeten nog meer gaan doen. We hebben op het ADEC ook een soort studie richting geologie, et cetera. Maar we moeten meer doen.
0: Maar we vergeten ook vaak wat. Als we het hebben over banen binnen de oil and gas sector, moeten we niet direct denken aan mensen die indirect nodig zijn. Dus natin,
1: Technische mensen,
0: nee. Oil and gas, die groep buiten die ze nodig hebben, is groter dan die technische mensen die ze nodig hebben. Ze hebben ook mensen nodig in de horeca sector.
1: Je bedoelt toeleveranciers?
0: En maar ook mensen die kunnen koken, kokopleidingen. Is ons onderwijs op dat niveau nu, want ze hebben hoge eisen. Voldoet het? Ja. Die oil and gas.
1: Dat je alleen moest koken.
0: No. Kijk bijvoorbeeld appartementen. Ik weet het zo toevallig. Alles zo toevallig, nee. Maar appartementen. Die bedrijven hebben niks te maken om aantal dollars neer te tellen. Maar ze hebben gewoon een grote papier met eisen van welk materiaal die tafel gemaakt moet worden. Ja. Welk soort bankstel. Welk soort keukenapparaat. In zo'n appartement moet zijn. Dus dat zeg ik, we focussen ons misschien te veel op die technische mensen. Maar de impact daarbuiten is groter dan
1: die spin-off effect.
0: Die spin-off effect is groter. En zelf daarbuiten zijn we niet voldoende voorbereid. Want dan denken we aan jongeren voor de opleiding, voor tolk. Mm-hmm. Om te kunnen vertalen.
2: Yeah.
0: Jongeren voor de opleiding om te kunnen koken. Kokopleiders. Mm-hmm. Dan denken we aan jongeren binnen de horecasector, dienstverlening. Dus transport, logistiek. Mensen ophalen van Sanderé.
2: Yeah.
0: Want zelf dat hebben ze nodig. Mensen ophalen van haven. Dus zij wordt daarop voorbereid. Want oil and gas werkt niet met ik weet de reden ze willen.
1: Die was je wat papieren.
0: Zuiver. Mm. Dus zelf op dat gebied is het onderwijs niet voorbereid. Dus we moeten het accent niet echt verleggen op het technische.
1: Ja, maar daar gaan ook mensen nodig
0: precies.
1: hebben.
0: Precies.
1: Maar ik ben bang dat ze met hun eigen mensen gaan komen.
0: Nou, maar dat is standaard. En je kan ze ook niet kwalijk nemen.
1: Nou, maar het zou best...
2: Beter zijn van zijn economie.
0: Maar, klopt. We ook, snap dat van de economie, want ze kunnen belasting betalen. Al.
1: Ja, maar je gaat een...
0: maar Jamal,
1: we gaan moeten, met andere zaken te
0: krijgen. Maar we moeten eerlijk zijn, Jamal.
1: Mm-hmm.
0: Als onze mensen niet voorbereid zijn... Is het niet raadzaam voor dit soort bedrijven, gezien naar hun eisen die ze stellen, om jouw mensen in dienst te nemen? Het is gewoon een feit. Heb jij je mensen klaargestoomd? Heb jij de jongeren klaargestoomd? Nee. En dan kan je het bedrijf daarvoor niet kwalijk nemen als ze met hun mensen komen. En het mooie daarvan is, die bedrijven kunnen als tegenargument gebruiken. Ik heb zoveel mogelijk hemel en aarde verschoven, of ik heb hulp geboden, om die jongeren op een niveau te krijgen door studiebeurzen.
1: Mm-hmm.
0: Maar heb jij je curriculum aangepast? Dus het, al hoe je draait of hoe je keert, het ligt aan ons. Je kan die bedrijven niet kwalijk nemen als ze die jongeren niet gaan nemen, als ze vinden dat de jongeren nog niet van een bepaald niveau zijn.
1: Je kunt ze
0: het is misschien hard nemen, gezegd.
1: Het is hard gezegd, ja.
0: Nee, ik snap me wel.
1: Maar then again,
0: ik hoop dat je me wel snapt.
1: Ik snap je. Mm-hmm. Maar then again, er worden nu al investeringen gepleegd.
0: Jawel.
1: En er worden grants gegeven. Ziekenhuizen. Binnen het onderwijs.
0: Binnen het onderwijs. Ziekenhuizen, renovatie. Hier zo bij Selangs Hospitaal. Is ook dus, van Total Energies.
1: Ja, mm-hmm. Dus ik denk dat die bedrijven ook ergens in hun mind moeten hebben van... Hey, weet je, het is allemaal mooi om een grant te geven aan een ziekenhuis. Maar het zou nog mooier zijn als we bijvoorbeeld dat geld of een deel van dat geld... zouden stoppen in een onderwijsfaciliteit dat gericht is... Dat aansluit op onze sector.
0: Het komt op hetzelfde wat ik
1: want
0: zeg.
1: Want je gaat die mensen importeren, die gastarbeider of die
0: hetzelfde
1: gaat
0: wat
1: ze
0: ik
1: importeren.
0: Zeg. Die bedrijven.
1: Maar op een gegeven moment, waar gaan die? Ze gaan een deel hier spenderen en een deel wegsturen.
0: Niemand, het komt op hetzelfde neer wat ik zeg. Die bedrijven. Je kan de verantwoordelijkheid op de bedrijven niet leggen om jouw onderwijscurriculum te komen veranderen. Die bedrijven geven als studiebeurs.
1: Dat klopt.
0: Jij als ministerie moet gewoon met die bedrijven gaan zitten. Expert van, ik wil mijn curriculum aanpassen. Ik wil aan een sluitend studierichting die direct daarop sluit. Mm-hmm. Het ministerie van Olie en Gas is er toch? Die kan het toch ook oppakken met het ministerie van Onderwijs en Jeugdontwikkeling?
1: Ja.
0: We moeten minder kijken naar wat mensen voor ons kunnen doen.
1: En meer wat wij voor onszelf.
0: En voor de jongeren kunnen doen.
1: En we hebben op dit moment, we praten op 23 mei 2026. U kijkt nog steeds naar Lim FM 91.7. Vandaag is zaterdag 23 mei 2026. En we hebben nog pakweg 2 jaren voordat die ontwikkeling echt van start gaat.
0: Ik sluit mezelf niet erbuiten hoor.
1: Ja, hoe moeten ze zich dan inwerken om dan mee te liften, mee te participeren?
0: Je hebt ook het ondernemerschapgebied toch?
1: Mm.
0: Dus net als wat ik zeg van jeugdparticipatie binnen ondernemerschap is slecht. Dus niet vanuit de jongeren zou ik zeggen meer, maar juist vanuit... organisaties vanuit overheid, want ik heb het ook over organisaties, banken, financiële instellingen, die ook met bepaalde programma's kunnen komen. Je kan ook ondernemerschap biedt ook mogelijkheden voor jeugdparticipatie binnen die olie en gas. Weet je, maar, ik wil niet echt
1: diep erop in
0: dier, maar
1: Renwick, wat is jouw mening daarover?
2: So, dus als eerst, wat je zei van dingen. Mijn vraag zou zijn aan onze regering. Welke afspraak is gemaakt met Total Energies? Wat is onze afspraak met ze? Want we hebben dat nooit gehoord. Bijvoorbeeld als ze hun eigen mensen gaan brengen. Hoeveel mensen van Suriname gaan meedoen? Waar gaan die mensen daar van Suriname kunnen werken? Ja. Welke dingen zijn van buitenland? Hoeveel procent van onze van inkomen van olie?
0: Dat is er wel. Dat is er wel, toch? Het is ook online volgens mij. Ik
1: bedoel die production sharing agreement.
0: Van, ja.
1: Er staat zeker een gedeelte.
0: Maar
1: staat
0: wat
1: wel online.
0: Ja, wat je ook aanhaalde van hoeveel procent jongeren je gaat bijbetrekken, dat kan je niet één of direct in een agreement.
2: Of Surinamers.
0: Je kan het niet één of drie direct in een agreement zetten. Omdat de vraag is hoeveel mensen van je zijn voorbereid.
1: Ja, kan je.
0: Dus ik snap je punt.
2: Mm-hmm.
0: Je wil direct zwart op, weet je, wil die je wil die zekerheid hebben van 30 of 40% mensen van me kunnen meeliften, mee participeren binnen de sector. Maar je kan het niet direct in een agreement zetten als je het aan mij vraagt. Als je weet gewoon dat je mensen niet voorbereid zijn daarop. Want wat ga je dan sluiten met ze? Want onderhandelen is gewoon keihard.
1: Ja, is inderdaad keihard. Maar dat andere ding, dat andere aspect dat jullie daarnet hebben aangehaald, dat stukje van ondernemerschap.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: En inderdaad, ja, zeker heel veel jongeren die zich bezighouden met het ondernemen. En al is het haren vlechten of nagels zetten of een kapperszaak openen.
0: Neem een
1: dat
0: voorbeeld.
1: Zijn allemaal ondernemersvormen.
0: Maar wat ik bedoel met die ondernemerschap, kan jij als regering of organisatie, heb ik het niet alleen over regering, organisaties, banken, heb ik het over organisaties die certificaten aanbieden en al dat soort van zaken. Wat je kan doen met die ondernemerschap om die jongerenparticipatie te vergroten binnen die oil and gas, zijn jongeren die bijvoorbeeld een logistiek dienstbedrijf hebben. Jongeren die koeltechniek bedrijf hebben, want er zijn heel veel jongeren die een koeltechniek bedrijf hebben. Toch bijvoorbeeld?
1: Ik ken de meeste van ze als airco, mensen die
0: airco's
1: maken, etc.
0: Die mensen ga je ook nodig hebben.
2: Ja.
0: Wat kan je doen? Je moet wel dan die bedrijven vragen. Een zekerheid naar mij toe dat zo iemand bekwaam is. Je kan ook opleidingen verzorgen om ze te certificeren. Verkorte opleidingen.
1: Die opleidingen zijn er.
0: Nu, dus ik bedoel geen opleiding van jaren. Dus een korte sessie of zo om ze te kunnen certificeren. Begeleid ze daarmee. Dus het gaat niet alleen binnen het onderwijs. Ook daarbuiten. En dat mis ik wel van het ministerie van Olie en Gas. Niet alleen onderwijs. Maar ook olie en gas. Want als je het van het directoraat, geen directoraat van je hebt gemaakt, maar een ministerie, dan verwacht ik wel meer van een ministerie van olie en gas. Om de jongeren vooral, maar ook de samenleving van ons klaar te stomen voor olie en gas. Want dat lijkt het op een ministerie die niet echt functioneert.
1: Mm-hmm. Ja, een ministerie dat niet functioneert, inderdaad. Kan dat beeld geschapen worden? Maar nee.
0: Dus daarom zeg ik het, dat lijkt het.
1: Ja, dat lijkt het erop. Mm. Maar ik hoop dat het anders is.
2: Ja.
1: Toch? Renwick?
2: Ja, nee, over het punt van die jongere bedrijven. Als die buitenlandse bedrijven met onze lokale bedrijven zouden werken, zou het heel goed zijn voor onze economie vooral.
0: Ja.
2: Het zou, moet ik het uitleggen, bijvoorbeeld. Iets waaraan ik dacht, hoor, is als we bijvoorbeeld een bedrijf hebben in Suriname. Welke voorbeeld kan ik gebruiken? Een Surinaamse.
0: Die diensten leveren voor oil and gas.
2: Ja.
0: Torarica gaat wel leveren.
2: Dat we misschien een contract met ze hebben.
0: Long stays op Ormen.
2: Ja,
0: dat weet ik wel.
2: Ja, misschien. We leren ook van ze. Van die bedrijven, van buitenlandse bedrijven. Voor een aantal jaren.
0: Ja.
2: Enzovoort, zodat we na een bepaald aantal jaren ons eigen ding kunnen doen. Dat we niet afhankelijk
0: dus
2: blijven.
0: Dus ik snap je punt. Ja, dus in het begin ga je ze hun know-how, hun kennis sowieso nodig hebben. Maar dat ze jouw mensen opleiden, dat jouw mensen het over een paar jaren dat zaakje over kunnen nemen.
2: Mm-hmm.
0: Dus met dat zaakje bedoel ik bepaalde, op bepaalde gebieden.
2: Gebieden, hoor. Ja. Daarvoor heb ik een.
0: Dus je, dat je die kennis opbrengt bij je mensen. Dus dat snap ik wel, ja.
1: Ja, mm. Ja. Nee, maar Renwick, je had aan het begin aangegeven, jij doet ook je eigen dingen. Nee, je beweegt door die hele jeugd heen.
2: Ja.
1: Wat hoor je allemaal wanneer je zo tussen ze beweegt? Waarom willen ze niet mee participeren? Hoe komt dat?
0: Misschien moet je ons een beetje uitleggen wat je doet.
1: Uit je eigen observatie.
0: Je organisaties voor jongeren.
2: Oké, Infanse Krintaki. Dat heb ik vorig jaar opgericht.
0: Mooi.
2: Voor mensen die nu weten, ik ben pas 15 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben pas 15 jaar. En op 14-jarige leeftijd heb ik mijn eigen media ding gestart.
0: Mooi.
2: Ik dacht richting de verkiezingen wil ik iets betekenen voor jongeren. Want ik zou er zien een jongerenprogramma die echt... Of nou moet ik het goed uitleggen. Er is hier echt jonge mensen, dus echt jong.
0: Ja,
2: die,
0: ik snap. Ja.
2: Tot die grote politici.
0: En dat was 20?
2: Nee, 2025.
1: Oh ja.
2: Vorig jaar, begin
0: van het jaar. Ja. Heb je het
2: Dan dacht ik, ik heb een paar sponsors gevonden. Dus ik heb mijn eerste, met een eerste telefoon ben ik begonnen. En in een van mijn race, binnen 3 maanden tot mei, heb ik president, de huidige president kunnen interviewen, vice-president, minister Owi, en nog een paar mensen. En zo ben ik door netwerken ben ik gegroeid.
0: Ja.
2: Ik ben gaan werken met NISSBOS, Jongeren Belangorganisatie.
1: Mooi. Wie is de voorzitter daarvan?
2: Meneer Henk Sako.
1: Oh,
2: Sako.
0: Ja, meneer Henk Sako, ja.
2: Klopt. Ja, ik ben met hem gaan connecten. Daar ben ik ook een paar dingen gaan doen. Ik ben naar DNA met ze gegaan. Ik ben, ben naar Jeugdraad gegaan.
0: Er waren ook conferenties met ambassadeurs van Nederland. Mm-hmm. Kenny B was er ook bij met de organisatie van meneer Sako. Dat kan ik me goed heugen, ja. Ik heb toen ook een certificaat van jullie gehad.
2: Ja. Daarna, wat nog meer, Little Bigness. Little Bigness ben ik sinds 2020. Hij is eigenlijk een jongereninitiatief. Ik persoonlijk, ik stimuleer jongerenonderneming en ik... Houden van als jongeren hun best doen. Dus ik ben met een paar jongeren zelf een bedrijf gaan starten. Popcorn, suikerspin, kloon, zulke dingen.
1: Ja.
2: We zijn nu toch wel groot geworden. We hebben bijna alle dingen. We plannen eigenlijk in juli om wat te doen voor een tehuis en een blinde
1: centrum
2: voor
0: kinderen. Zie je, mooi. Ja.
2: Ja, maar daarover hebben we nog niet veel informatie. Maar we gaan daarvoor ook sponsors zoeken. Bepaalde dingen zijn erin, maar we hebben sponsors nodig. Maar dat komt nog. We regelen dat wel.
0: Zee, dat is organisatie, een ondersteuning naar jongeren toe om de jeugdparticipatie op gang te brengen. Dus daarom haalde ik van tevoren aan, niet alleen de overheid, maar ook organisaties moeten jongerenparticipatie kunnen ondersteunen. In zijn geval was het organisatie ondersteunen. Ja. Kijk hoe ver.
1: Ja, en hij is ook klein ondernemer.
2: Ja.
1: En dat vind ik best fijn. Je bent ook klein ondernemer. Maar en is dat niet uitdagend?
2: Ja,
1: je gaat naar school, je moet ondernemen.
2: Ja, soms denk ik 3 dingen doen in een dag, maar ik heb die drive, toch? En dat is belangrijk.
0: Dat is belangrijk.
2: En dat zeg ik altijd vaak tegen mijn middenjongeren, dat je moet mentaal
0: sterk
2: zijn. Ja. En je moet gedreven zijn, je moet niet opgeven. Je moet hard werken.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd, hoor.
2: Mm.
0: Wanneer mensen me ook vragen hoe ik het combineer. Ik zeg ook vaker, je moet gewoon eerlijk met jezelf zijn.
2: Ja.
0: Je moet weten wat je op dit moment kan, wat kan je op dit moment niet. Wat kan vandaag niet. Dan moet het lukken. Moet je wel je onderneming kunnen combineren met de school. En het lukt ook. Je moet gewoon eerlijk zijn met jezelf.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Wat kan nu, wat kan nu niet.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en ik vind het wel tof hoor, want Mister heeft mijn onderneming.
0: Migado.
1: Ja, dus dat is een hoofdstuk op zichzelf.
2: Ja.
1: Nee, maar ik hou ervan wanneer jongeren deze dingen doen en dat ze een drive en succes proberen te bereiken. En dat financieel aspect, hè? Want natuurlijk, je moet investeren.
2: Investeren, ja.
1: Dus hoe heb je daarmee gedaan?
2: Oké, toen ik pas ben begonnen met Krintaki, gelukkig, ik heb een paar mensen die me gingen steunen. Ik was ook niet met al te veel begonnen, gewoon met mijn telefoon. Maar in die tijd van verkiezingen, daar kon je banners zitten, toch? Beneden zitten van je dingen.
1: Mm-hmm.
2: Daar, zo ben ik begonnen. So ik begon om geld te maken. Je sparen. Ook elke zakgeld wat ik kreeg, sparen. Sparen is heel erg belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Genre moet je altijd sparen. Ik heb twee spaarrekeningen gelijk geopend. Eero, SRD.
1: Zo?
2: Ja.
1: Ja, Bimco.
2: Zo?
1: Ja. Ja, Bimco.
2: Want SRD devalueert. Tenminste, toen ging het erg devalueren.

0: sideline, heren. Misschien past het niet zo bij het onderwerp, maar we hebben zeker de afgelopen, ik dacht dat vorige week vrijdag moest zijn, of op de afgelopen maandag, had je dat geval ook, waarbij zo'n jongen van 10 jaar werd betast.
1: Oh, in de bus.
0: Hij
1: heeft een beperking.
0: Ja, met autisme.
1: Autisme, ja.
0: En het mooie daarvan vond ik wel dat, en misschien is het niet goed, maar dat iemand heeft gefilmd, zodat we bewijs hebben. Dat een van ze, ik denk dat het ook...
1: En die jongen was zo aan het schreeuwen volgens mij in die bus, hè?
0: Ja.
1: Toen die man hem aan het aanraken was.
0: En bij dit soort dingen, dan mis ik een stem.
1: Van de organisaties die voor de jongeren opkomen.
0: Ja.
1: Dat mis ik ook, ja.
0: Ja, ik weet niet als de jeugdraad iets van zich heeft laten horen. Ten aanzien van dit geval.
1: Klopt, nee. Ik heb de voorzitter niks zien delen hierover. De voorzitter heb ik niet.
2: Ik zag wel wat een paar ministeries waren bij ingekomen om die zoveel. De ministerie van Justitie en Politie.
1: Ja, en onderwijs heeft ook een verklaring gegeven in DNA.
2: Onderwijs, was ook erbij. Ik zat er gedaan.
1: Maar het mooie daarvan is...
0: Er moet meer initiatieven gaan.
1: Maar het mooie daarvan is, men is bij ingekomen, er zijn besluiten genomen. Maar ik mis wel een besluit die genomen is om het te voorkomen in de toekomst.
2: Ja.
0: Er zijn heel veel ideeën voorgedragen.
2: Dat heb ik al gezien.
1: Maar er is geen besluit genomen.
0: Ja, er is geen actie genomen.
1: Zie je. En iemand had het zo mooi uitgelegd. Een influencer van Surinaams afkomst. Ze woont in Nederland. Van E. Ze houdt verschrikkelijk van Suriname. Ze filmt heel veel dingen in Suriname. En ze maakte zo'n mooie opmerking van Suri's. Weet je, dus zo roept ze de Surinamers. Suri's, weet je wat ik wel mis van ons? In Nederland hier, als zoiets gebeurt, krijg je gewoon organisaties die opstaan. Organisaties die worden opgericht om dit te voorkomen. Dat mis ik in Suriname, dat zei ze. En ze heeft wel gelijk.
0: Ja.
1: Ze heeft wel gelijk.
0: Nee.
2: Ja, maar onze... Een vraag wat ik hierover heb, over deze situatie. Onze justitiële situatie in Suriname.
0: Ja.
2: Wat is het maximum? De maximum ding als straf dat iemand kreeg hier? Is het 15 jaar?
1: Hoger toch?
0: Nee, het is niet zo... Ja,
1: onlangs nog heeft iemand 20 jaar gehad.
2: 20 jaar.
0: Ik had gisteren een gesprek met zekere mevrouw Jongalak Dundas, de ex-directeur van de kinderhulplijn.
1: Hoeveel jongeren heb je het nou? Over jongeren? Of
2: nee, ik heb het
0: over de daders.
1: Is het meer dan 15?
0: Ik dacht niet dat het meer dan 15 was.
1: Nee, eergisteren nog heeft iemand een straf van 20 jaar gehad over iemand in huis gebrand.
0: Nee, maar het gaat hier om een betaste.
1: Bij betaste 10?
0: Ja, dus...
1: 10 jaar.
2: In Suriname vind ik het... Ik vind het
0: ik wil niet gaan speculeren.
1: Ik wil ook niet speculeren.
0: Omdat ik het zelf niet
1: maar een jurist had het wel uitgelegd van ongeveer 10 jaar. En eentje maakte zo'n mooie opmerking daarvan. Hoe we die man gepost hebben, kan 10 naar 5 gaan. Want je hebt die man zijn privacy...
0: Aangeschonden. Dus hij is al een beetje gestraft door die gemeenschap.
1: Want het is dan moeilijk voor zo iemand om terug te keren in de maatschappij.
0: Ja, en dat is jammer. Dat is ook jammer, maar dat geval van die jongeman, een chimboy.
1: Maar werd het vaker gedaan?
2: Ik heb gehoord met meerdere mensen, heb ik gehoord. Dat mijn kinderen
1: dit. Dus ik heb niet gelezen, dus echt gelezen, dus daarom vraag ik er als het in een verklaring
0: is. Dit geval is bekend, maar ik denk dat wat belangrijk is op dit moment, de begeleiding die dat kind moet gaan krijgen.
1: En om het te voorkomen. Want het heeft geen zin dat het morgen weer gebeurt. Overmorgen, want in dit, hier zo zeggen we, vergeten we snel wanneer iets gebeurt, dan rennen we bij elkaar. We gaan brasa geven, medelieven tonen. En maatregelen blijven uit. En dan wanneer het weer gebeurt, gaan we weer bij elkaar komen, brasa geven.
2: Maar er goede backup, goede achtergrond. Dingen over ze gaan onderzoeken. Voordat iemand zo'n baan kreeg. Vooral zo'n gevoelige baan.
1: Dat is ook een goede opmerking. Want als je hier praat over... je wilt een baan om kinderen te vervoeren. En je zo iemand alle soorten psychische testen laat ondergaan. Wordt men boos. Men zegt van, je verklaart ze gek. Maar dat is het niet. Is een...
0: Nee, maar in Suriname, je kan gewoon opstaan, je hebt een busje, je mag geen kinderen op te halen.
1: Maar dat

0: ik je ook uitgelegd, nanga a, terugkomend om dat van die oil and gas. Je bedrijf, al weet je goed, ben je een goede koeltechnicus. Maar geef me een, wijs me op als het. Precies dat bedoel ik hiermee. Mm. Iemand kan niet morgen opstaan, ik ben buschauffeur. Nee, je rijdt studenten, je rijdt kinderen. Kinderen, je gaat heel veel situaties meemaken. Kinderen zijn sociale wezens, weet je. Van, ben je wel stressbestendig? Mm-hmm. Hoe, ben je psychisch wel goed? Waar blijven die onderzoekingen uit? Die gezondheidsrapportage. Ben je besmet met HIV? Net als bij die horecabedrijven waar je die testen moet ondergaan. Die testen moeten ook, moet men ook ondergaan om kinderen te vervoeren. Je hebt met kinderen hun leven te maken.
1: Maar ik denk bij alle dingen om te... Want kijk, buitenland heb ik vernomen. Background checks is verplicht.
0: Ja.
2: Is dat verplichting,
1: Europa.
2: Ja.
1: Maar in Suriname is het niet erg. Ze doen het met klein. Dus
0: men vindt het ook een belediging als je het gaat doen.
2: Waarom?
0: Dus, maar het is ons...
2: Een antecedentenonderzoek.
0: Ja, dus niet specifiek antecedentenonderzoek. Dus gewoon onze maatschappij, als je zou zeggen, mag ik een psychische test van je? Je verklaart me gek. Johan Chosin, Migua, psychiatrisch centrum. Is ook hoe de maatschappij denkt. Dat moeten we ook gaan veranderen.
2: Ja, dus dat moeten we gaan veranderen, want die... Politieman die in dienst genomen moet worden, die moet wel een psychische test ondergaan.
0: Ik
2: zou er iets zo vreemd van opkijken hoor.
0: Ja, nee, maar ja, het zijn dingen die gebeuren.
2: Ja, maar ik zou er niet zo vreemd van opkijken. Maar ja, ik hoop dat die jonge man de begeleiding krijgt.
0: Ja, maar.
2: Ik hoop het wel.
0: Dat hoop ik ook, ja, want. Miluka vul hem even en ik hoorde die jongens schreeuwen.
2: Ja,
0: ik heb niet helemaal.
2: Het is gewoon een jongetje. Hoor.
0: Jongetje, ik heb niet helemaal daarnaar gekeken. Mijn Maluku de Sanja, mijn skipping heb ik het toen. Ben ik verder gaan scrollen omdat, weet je, ik mijn Danga de Sanja. Nou, ik vind het gewoon triest. Kijk, een jongetje al vind je triest. En een jongetje die.
2: Met een beperking.
0: Mm. Vind je nog erger. En de manier hoe die jongen aan het schreeuwen was. En die man ging gewoon door.
1: Waarschijnlijk kan hij niet praten.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar je hebt wel autistische kinderen die kunnen praten.
1: Ja.
0: En anderen kunnen niet praten. Dus dat is ook een andere. Hoe gaat zo'n jongen zijn emoties dan uiten?
1: Ik kan ook niemand vertellen dat ja.
0: Want die jongen weet dan waarschijnlijk niet te praten. Mm. Dus het is een hele probleem.
2: Weet je wat je... Ja, dit is een ander onderwerp hoor.
1: Ja,
2: het heeft ook met jeugdparticipatie te maken. Maar het heeft allemaal te maken met... Het ministerie had zoiets gestart, hè, het SADD-programma. Ik weet niet als jullie daarvan op de hoogte zijn. Ik had het volgens mij al uitgelegd, ook hier in het programma.
0: Het SADD-programma volgens mij, ik heb er wel van gehoord, dat misschien moet je mijn hersenen even refreshen.
2: Nee, waar studenten op school zo'n groepje vormen. En wat ze dan daarbij doen, is om hun medestudenten bewust te maken
0: volgens
2: over bepaalde keuzes in het leven.
0: Ja.
2: En dan heb ik het over bijvoorbeeld alcoholgebruik, veilig seks... geen drugs, antidrugs en zo.
0: Ja.
2: Dus daarover. En je had dat. Ik weet niet, hoe zit het nu daarmee op school? Was er weer.
0: Dat heb je niet. Wat je dus over de middelbare scholen. Op de middelbare scholen heb je nu wel een... hoe roep je dit? Studentenbestuur.
1: Besturen, ja.
0: Studentenbesturen.
2: Maar dat was er altijd al, hè?
0: Bepaalde scholen hadden niet, maar nu is het een trend. Ik weet niet als het ministerie het erkent of zo, maar...
1: Ik denk in september hadden ze iets gelanceerd, want ik ben met die belangenorganisatie.
0: Het ministerie, klopt, ja. En nu dat alle scholen een studentenbestuur hebben. Maar die studentenbestuurs geven meer het gevoel van een bestuur die alleen feest.
2: Nou, ik kan me dat goed herinneren.
0: Ja, een studentenbestuur.
2: Was wel leuk hoor.
0: Ik weet het. Ah ja, nee, maar een studentenbestuur geeft meer het gevoel van een bestuur die alleen feest. Terwijl je heel veel met een studentenbestuur kan bereiken.
2: Mm.
0: Als je zo'n studentenbestuur die rol laat krijgen op een bepaald school die je verdient, kan je heel veel problemen oplossen. Heel veel. Want het zijn die studenten die onder die andere leerlingen daar zo zijn. Je kan heel veel problemen oplossen. via studentenbestuur, dus als die SDADD, no? Programma.
2: Ja, SADD.
0: SADD programma er niet meer is, is het niet erg? No, want nu heb je studentenbesturen op bijna alle scholen. Versterk die studentenbesturen. Dan weet je dat het ook blijvend is, toch?
2: Mm-hmm. Nee. Hoe zit het op jouw school?
0: En je hebt ook decanen. Decanen.
2: Ja, decanen. Meneer Renwick?
1: Nee, ik zit op een ding. Ik zit op een VU-school. Ik moet slagen naar de middelbare school dit jaar. Dus ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar als ik ooit de kans kreeg op mijn middelbare school om in studentenbestuur te gaan, doe ik het graag.
2: Nee, maar zijn er geen organisaties bij je op school?
1: Nee.
0: Of een decanaan of een speciaal aangewezen leerkracht?
1: Nee.
0: Oh.
2: Nee, niks. Niets voor de studenten.
1: Ik zit op een Senat en Durham school.
0: Oké.
2: Okay,
1: ik dus denk wel dat er een Senat en Durham dingen is, studentenbestuur. Maar ik heb nog nooit van die mensen daar gehoord. Ik heb ze ook nog nooit gezien.
2: Oké. Nee. Nee, dat is opmerkelijk. Zeer zeker. Maar ik hoop wel dat het in orde komt. Maar ja, we zitten in bij, maar ik kijk nu al uit naar Got Talent. En na hoeveel jaren? Pakweg 6, 7 jaar.
1: 7 jaar.
0: Ja,
2: weer op de televisie.
0: Ja.
1: Ja.
2: Het
0: is ook uitdagend, hè, want die jongeren van nu. Ja, maar er is.
1: Het is heel anders eruit.
0: Als je luisterde naar de regisseur, Nidia, topvrouw.
1: Mm-hmm.
0: Een van onze.
2: Breveld.
0: Ja, Breveld. Een van onze topregisseurs. Niet dat ik de persoonlijk ken, maar ik weet. En hoe ze denkt over God Talent. Een keertje in een gesprek die ik met haar had, zei ze van, het moet niet blijven alleen bij een God Talent. Daarom door concept die ze geschreven heeft van God Talent, er gebeurt meer achter de schermen. Jongeren worden, ze leren jongeren budgetteren. Dus je ziet alleen God Talent, maar er gebeurt hier veel. Ze leren jongeren budgetteren. Ze leren jongeren hoe ze met weinig middelen kunnen werken, met kleine props. Ze leren jongeren hoe ze x binnen 2-3 uren klaar moeten krijgen. Ze leren jongeren discipline. En nog meer zaken. Dus het is niet alleen wat je op het podium ziet. En ze zegt dat het ook met die gedachten gaat. Dat is ook haar concept. Dat er meer achter de schermen moet gebeuren. En ze is ready. Maar ze heeft ook aangegeven dat het een beetje challenging is. Het is een toffe game. Omdat die jongeren van nu anders zijn.
2: In welk opzicht?
0: De jongeren van nu. Ja, kijk, je hebt Gen Z, je hebt de millennials. Dus daarover hoef ik niet in details te gaan. Je weet dat wat ik begreep. Maar de jongeren van nu. Je gaat het na 7 jaren weer doen. En de vraag is van, die je als regisseur hebt, zijn de jongeren wel hetzelfde als 7 jaren terug? Hoe moet je met deze jongeren omgaan? Ze zijn hele andere jeugd. Hè? Ze denken anders, weet je. Ja. Dus men gaat ook starten met een God Talent journaal. Die komt er ook bij kijken. Er gaan ook maatschappelijke onderwerpen komen op het podium over discriminatie. Dus ze is bezig, ze is goed bezig. Men is bezig om te kijken hoe je die jongeren anders kan aanpakken bij deze God Talent.
2: Ja, bij deze editie.
0: Bij deze editie, ja.
2: Ja, Renwick?
1: Ik ben heel erg enthousiast. Ik wacht al jaren erop. Dus sinds die COVID klaar is, zeg ik mijn mensen daar thuis. Wanneer komt God Talent terug? Wanneer komt het terug? Het is een programma dat ik altijd.
0: Het is deel van onze cultuur geworden. Hè?
1: Ja. En ik heb het maar 1 keer live kunnen zien. Dat was laatste. Laatste heb ik
0: 2019.
1: Ja, finale.
2: En toen kwam COVID, hè?
1: Toen kwam COVID, ja.
2: Ja.
1: En ik heb Youth Voice ook kunnen zien.
2: Ja, ooit eens had ik
0: ook gehoopt dat ik... Ook in 2019,
2: ja. Ooit eens had ik nog de hoop dat ik...
0: Met God Talent. Maar dat betekent, het is een droom van heel veel studenten geweest. Dus we onderschatten het, maar het is gewoon een deel van ons cultuur geworden. Dus los van elke bevolkingsgroep cultuur heb je ook een landcultuur, hè. Het Surinaams cultuur. Net als hoe Wandelmaars een deel is geworden van het Surinaams cultuur. Zo is God Talent ook deel geworden van het Surinaams cultuur. Je ziet, die roeping was groot. De roep was groot. Mensen zijn echt tevreden. Dat het terugkomt, men is blij. Je hebt andere jongeren die op Facebook schrijven van San Damislagwe Baf middelbaar. Trouwens schreef, Oma San Dismigo Nanatin. Zo heb je ook op een creatieve manier jongerenparticipatie binnen het onderwijs.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus zie je weer die participatie van jongeren binnen het onderwijs, maar op het creatief gebied. Mm. Op talentgebied, podium, kunstgebied. Dus het heeft allemaal, allemaal. Het is aaneensluitend.
2: Ja. En een ander ding dat misschien ook terug kan komen, niet misschien, ik vind wel dat het belangrijk is, is het kinderboekenfestival.
0: Ja, helemaal. Helemaal, ik ben het eens mee.
1: Ik heb het ook één keer meegemaakt. Ik heb gelukkig dat ik deze dingen één keer kon meemaken.
0: Ik zat ik was jong toen en ik zat in de organisatie bij de jongeren, bij kinderboekenfestival.
1: Mm.
0: In 2011, 12, 13. Ik zat op lagere school en ik zat in de jongeren van de organisatie van Kinderboekenfestival. Ik heb ook, ja man. Ik ben vanaf jongs af altijd actief geweest, hier, hè. En ik heb Kinderboekenfestival van dichtbij meegemaakt. Mm. Waarbij we naar Nikeri gingen om filmopnames te doen. Theaters in elkaar te zetten voor Kinderboekenfestival. Jawel. Ja, ja, ja. Vanaf mijn derde klas zat ik toen. We gingen naar de studio om opnames te doen. Maar het Kinderboekenfestival, eerst werd het door de ondersteuning van een Nederlandse organisatie.
2: Mm-hmm.
0: En nadien is het BKKF ingeschreven. Maar de stichting bestaat er wel, hè. Mensen vergissen zich. De stichting heet Kinderboekenfestival. Stichting Kinderboekenfestival, zoiets. Maar een festival wordt niet meer gehouden. Maar de stichting bestaat er wel.
2: Ja, hoe lang is dat?
0: De stichting heeft zelf een project hier uitgevoerd bij Cultuurtuinlaan, of is bezig, over vogeljacht, flora en fauna. Dat Cultuurtuinlaan of flora en fauna binnen Paramaribo is. Dus de stichting is er wel. 2 jaar terug was het er nog, maar het festival was er niet. Ik weet niet als het een stichting, maar ik denk het wel, ja. Ik moet het even opzoeken. Maar dat is heel erg belangrijk voor participatie binnen het onderwijs. Want ook het kan helpen op het gebied van jongeren die tegenwoordig niet kunnen lezen.
2: Niet willen lezen.
0: Lezen.
1: Of niet kunnen, maar kijk, iets waarover ik het wil hebben. Een groot probleem wat ik heb opgemerkt bij jongeren van mijn leeftijd. Wat er is gebeurd doorstromen. Heeft een groot probleem gemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb geen toets gemaakt in de 6e klas. Ik ben doorgestroomd naar middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn kinderen die bijvoorbeeld 3e klas lagere school, of niet, dan beginnen 1e klas lagere school, zijn doorgestroomd. Maar dat is een heel belangrijke klas wat betreft lezen en schrijven. En als zo'n kind het niet begrijpt, om hoe ze moeten lezen of hoe ze moeten schrijven. En je stroomt ze door en ze balans. Doorstroomen stoppen, misschien stoppen ze in de 4e klas. Daar moet je al bepaalde dingen kunnen doen. En als je het niet kan doen, ga je gewoon daar blijven. En dat maakt dat bepaalde kinderen constant blijven zitten. En dat zie ik. Ik zie het vaak. Ook op middelbare school niet meer. Die leerkracht van mijn school krijgen altijd dat ja. Die 1e klas is van tegenwoordig. Ze begrepen bepaalde dingen niet. En ze kregen vaak onvoldoende. En het is niet echt hun. Je kan niet zeggen dat het is hun schuld. Het is hun schuld.
2: Het
1: is niet hun schuld. Want het is niet hun schuld dat doorstromen is. Maar misschien begrepen ze wat niet. En doordat ze die toets van de 6e klas ook weg hebben gehaald. Dat heeft ook voor een ander probleem gezorgd. En dat is misschien als een leerling in leerjaar 8. 10 geen scoren. 10 en 9. Maar zo'n kind kan geen plaats vinden op een school. Terwijl iemand die tweetjes kreeg. En die daar is beland, kan toch plaatsvinden op middelbare school. Dat is niet eerlijk.
0: Mm-mm.
1: Daarom zeg ik, en er zijn te veel kinderen daar die één keer op middelbare school gaan. Dat zorgt ook ervoor dat te veel kinderen één keer van middelbare school naar middelbare school gaan.
0: En want daar heb je niet het infrastructuur
1: precies.
0: Voor, niet genoeg meubilair, klassen en leraren tekort ook.
1: Mm-hmm, dat is ook een groot probleem. En daarom zeg ik pleit ervoor dat je 6e klas toets terugkomt.
0: Is het het? Het is er volgens mij weer, toch?
1: Nee. Maar ze zit daar niet. Ze maakt geen toets.
0: Zesde klas heeft geen toets meer?
1: Nee. Je gaat over naar leerjaar 9. Dus die toets naar leerjaar 2 is Milo gegaan.
0: Ja, dus ik begreep wel dat het nu in feite ook geen klas meer is. Het is gewoon leerjaar. En Milo 1 is leerjaar 9.
1: Ja.
0: Maar is het toets niet teruggekomen?
1: Het is nu bij leerjaar 10. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben het weggehaald van 6e klas. Dus 6e klas moet je nu gewoon overgaan.
0: Nee, dus dat begrijp ik. Maar volgens mij was het teruggedraaid, toch? Dat lagere
1: school. We maken een toets, maar dat is niet, is een, hoe roep je dit? Een peilingstoets.
0: In de zesde klas?
1: In de zesde klas.
0: Ja toch, want als je het niet behaalt, ga je niet.
1: Nee, penisoet telt niet. Ik heb het gemaakt, maar niet iedereen van mijn klas heeft het gemaakt. Het was een peiling toch? Zodat ik op welk niveau we waren.
0: Volgens mij, ik weet niet, maar ik...
1: Want mijn zusje zit nu in de zesde klas.
0: Zal het
1: ik heb haar gevraagd, maak je toets. Ik heb haar juffrouw gevraagd. Ja. Nee.
0: Waarom ik zeg van, waarom ik zeg, waarom ik aanhaal dat ik het even ga navragen. Nu is het even een beetje broeien, omdat elk school nu ook je eigen systeem...
1: Ja. Ja.
0: Ook okay. Jawel.
1: Dingen zijn niet echt georganiseerd.
0: Nee, maar er is geen sprake meer van uniformtijd, hè, op alle scholen.
1: Mm-hmm.
0: Bepaalde scholen mogen dit doen omdat ze een tekort hebben daarvan. Bepaalde scholen mogen dat doen omdat ze een tekort hebben daarvan. Dus daarom zeg ik dat ik het even zal navragen, want misschien heeft die school een tekort aan iets waarbij het dan wel toegestaan is voor die school, dat die kinderen kunnen doorstromen. Want wat ik weet, het was wel teruggedraaid. Dus, want nu hebben ook alle scholen eigen ding, dus ik zal het even checken.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Nou. Oké, okay. Ik schrik. Ja. Ik heb er bijna geen woorden voor.
1: Want misschien moet ik
2: weer gaan verdiepen in datgene wat gebeurt met onze jongeren.
0: Nou, het is hartverscheurend.
1: Yeah.
2: Nou ja. Is dat echt het woord dat we moeten gebruiken, hartverscheurend?
0: Ja. Omdat het al... Het heeft de piek al bereikt, toch?
1: Ja.
0: En het is niet iets die je direct met het blote oog ziet.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt het al 4, 5, 6 jaar zo gehad.
2: Mm-hmm.
0: Dus je hebt 6 jaren aantal klasses met aantal klasses op een bepaald systeem gewerkt.
1: Ja.
0: En om die terug te brengen naar het oude, aneroko.
1: Ik heb ook eens begrepen van nu, vroeger ging je meer boeken lezen in de vierde klas, Milo.
0: Ja, dus dat
1: is ook verminderd.
0: Alles alleen om die groep. Omdat je dan 6 jaar met een bepaald systeem hebt gewerkt op een bepaald groep. Op een aantal kinderen, dus die een groep vormen. Waardoor je heel veel dingen moet aanpassen. Boekenvermindering op de Milo-school, op de middelbare school. Het vergemakkelijken van de repetities.
1: Ja.
0: Ik kan mijn juffrouw van me, ik zit in de examenklas, dus ik heb het niet meegemaakt, maar de klas onder mijn juffrouw zei van Richanel, ik heb de makkelijkste Nederlands rap moeten opstellen in mijn leven. Dat geeft ze al 20 jaar les op de middelbare school. Ze zegt gewoon van, omdat die groep hier, ze worden de COVID-groep
2: genoemd.
0: Ja, en ze zei toen van, hun niveau is gewoon ver beneden. En Miluka Roko. En toch de Roko Takruga Roko.
1: Ja, dat zie ik ook. Soms die dingen zo makkelijk en toch scoren ze
0: dus,
1: zo laag.
0: Het is hartverscheurend. Dat wil zeggen, als de school hun curriculumniveau voor de leerlingen moet gaan verlagen, dat wil dat gewoon zeggen dat daar heb je die piek al bereikt. Als het tot op de middelbare school is. Die groep al op. Dan heb je de piek al bereikt.
1: Ze hebben nog niks gezien. Want wanneer die doorstromen groep daar aankomt.
0: Ja, het is, ik zie je niet met het blote oog zien. Net als wapen, je zoet was, makiri. Maar.
2: De gevolgen de daarvan zullen wel van de
0: persoon.
2: Zijn.
0: Hoe gaat de persoon binnen de maatschappij functioneren?
1: Ja.
0: Denkvermogen. Gaat de persoon een bijdrage kunnen leveren op het maatschappelijke? Dus het is een piek. Dus het is niet een oorlog die je met pistool ziet en al dat soort dingen. Maar het is mentaal en al.
2: Nee, goed. Heren, we koersen daar richting het einde. Meneer Renwick, pardon.
1: Ja.
2: Meneer Renwick, is er nog iets dat u wilt meegeven?
1: Okay.
2: Aan die jongeren van Suriname.
1: Zo, wat ik zo wil meegeven. Focus.
2: Mm-hmm.
1: Focus. Wie is gedreven? Dus je moet een doel hebben in het leven. Dus ik jongeren die ik ken, die naar school gaan, maar ze weten niet waarvoor ze naar school gaan. Ze weten nog niet wat ze willen worden. En op een bepaald klas, in een bepaald klas moet je weten welke richting je wil gaan in het leven. En dan zeg ik, als je iets wil doen, ga ervoor. Mm-hmm. Geef niet op. Soms is het heel erg moeilijk, maar geef niet op. En ja, dat wil ik zo niet geven. Focus, dat is mijn boodschap.
2: Ja, Richanel?
0: Ja, dus ik sluit me aan wat Renwick zegt. Mijn boodschap voor de jongeren in deze is van, wees betrokken. Want we hebben het over participatie van jongeren. wees betrokken. Het is een moeilijke periode met heel veel uitdagingen. Het is een periode waarbij mensen niet naar je toe, gemakkelijk naar je toe gaan komen om je te betrekken. Mm-hmm. Bij zaken, binnen organisaties. Maar stoot jezelf om betrokken te zijn binnen organisaties. Stoot jezelf om betrokken te zijn binnen het onderwijs. Stoot jezelf om betrokken te zijn binnen ook maatschappelijke organisaties die je bepaalde skills, ontwikkelingen kan bijbrengen. Dat denken we aan organisaties als Rotary Club, GCI. Stoot jezelf in dat soort organisaties. Wees betrokken. Want betrokkenheid gaat ervoor zorgen dat je up-to-date bent. En als je up-to-date bent en ontwikkeld bent, kan je dan een bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Maar dan heb je ook jouw toekomst gegarandeerd. Dat is voor een beter bestand.
2: Ja, nee, dat is een mooie boodschap. Op deze zaterdagochtend 23 mei. Nee, heren, dank jullie wel. Ja. Beste kijkers en luisteraars, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma, het jongerenprogramma op LIM FM. Het is 11:45 als ik naar de klok kijk. En we hebben gesproken vandaag over jeugdparticipatie, het participeren van jongeren. En dat houdt in dat jongeren ook mee mogen denken, mee mogen beslissen en mee mogen doen met alles dat te maken heeft met hun. En daarnet heel mooie boodschap van beide heren. En we zullen daarmee afsluiten op deze zaterdag 23 mei. Ik wil jullie dan bedanken, heren, nogmaals. Ik bedank. We gaan eruit op deze zaterdagochtend. En we gaan hiermee eruit. Dank u wel en hebt u een fijne dag.

0: on tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Ja, we veel ting, nigga.
1: Heeft u zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 30 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Fried rice met gebakken kip. Masala snoek. En gestoofde rund met champignons. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. Vandaag is zaterdag 30 mei. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de highlights van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. De president zal van 27 mei tot en met 2 juni een werkbezoek afleggen aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Voor haar vertrek hield de president het doel van deze missie aan de pers voor.
1: Ik heb aangegeven dat we met

0: Bolsa Familia, omdat du då nu du har förstått att här hemma med ett socialsystem, och det så för Brasilien tog väl erfaring hit där med. Jag kondigde an att de minister från Defensie, de minister från LVV, också behör att ett team av ministers dat med hun counterpart in Brasilien heeft gewerkt, omdat we natuurlijk met Brasilien graag samenwerken op het gebied van de agrarische sector. Ze hebben in Brapa heel een deskundig instituut. Wij zijn hier bezig de agrarische sector te verbeteren. En dat kost tijd en een heleboel moeite. De scholen, de verschillende scholen, de verschillende opleidingen. En ook de problemen die we hebben, zoals de cassaveziekte. Daarover is gesproken tussen de ministers en daarover hopen we alvast voorbereidende afspraken te maken om verder samen te werken. Verder weten we dat we een grens hebben met Brazilië en we weten ook dat er een heleboel beweging is over die grens. Dus we hebben ook gesproken over grensbescherming, grensbewaking en andere assistentie om te zorgen dat ons luchtruim veiliger is, zoals we dat ook met andere landen hebben. Dat we ook met Brazilië toch wel beter de grensbewaking gaan doen. Dus daarom hebben we minister Defensie, minister Ramseran erbij.
1: Interpol heeft wederom geweigerd om een zogenoemde red notice uit te vaardigen tegen voormalig minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Dit is de tweede keer dat de Surinaamse Openbaar Ministerie Interpol heeft verzocht de red notice uit te vaardigen tegen Hoefdraad. De eerste keer is dit afgewezen omdat de internationale politieorganisatie twijfelde aan de objectiviteit van de vervolging. Volgens hen zou het politiek gemotiveerd zijn. Er is onlangs een kort geding aangespannen tegen de bond van de BBS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, door de minister van Justitie en Politie, Harish Munerat. Aanleiding hiervoor zijn de bestuurshandelingen gepleegd door Elio Biswan, de voorzitter van de bond. Het ministerie van Justitie en Politie betwist de legitimiteit van Biswan vanwege het feit dat hij is ontslagen. Daarnaast was de bond in beraad. Lim FM die was ook aanwezig bij het kantonsgerechtsgebouw. We laten nu eerst horen de heer Koeler van de leiding bij de BBS.
2: Veel is er niet gesproken, laat maar dit zeggen. De rechter heeft als het ware getoetste beraadslaging, in ieder geval de staking die eigenlijk is afgekondigd en de manier waarop dat is geschied enzovoort. We zijn tot een vergelijk gekomen. Dat zal u straks wel horen van de bondsvoorzitter, maar we zijn wel eruit gekomen, laat me het zo zeggen. Laat me dit zeggen, belangrijk is van dat nu op dit moment de staking is opgegeven, dat is één. Twee, dat men ook is gaan inzien dat eigenlijk dit totaal niet hoefde, omdat vanuit het ministerie de werkzaamheden al zodanig zijn dat we bezig zijn met PSU en dergelijke, want het is niet een probleem dat nu speelt. En voor het overige dan denk ik van dat de tegenpartij het beste gaat kunnen uitleggen wat er allemaal is gezegd en hoe. En op basis daarvan. Ik ben ook geweest, vakbondsman geweest. En we hebben het ook daarvoor aangegeven. Kijk, wanneer je staking uitroept en dergelijke, moet je ook bepaalde uitputtingsmaatregelen inspanningen plegen. En op een bepaald moment, als dat niet is gebeurd, dan moet je daarmee ook rekening houden. Omdat en er zijn een heleboel fouten die zijn gemaakt binnen datgene. En daarop heeft de rechter dan ook de partijen duidelijker op gewezen van, hey, letten jullie wel daarop.
1: In het volgende fragment hoort u Elio Biswan, de voorzitter van de bond.
3: Toch wel een voordeel eruit heb gehad. Omdat uiteindelijk, kijk, ik heb ook aan de rechter gezegd, het is niet de bedoeling dat we hier moesten belanden. Het is één simpel vraag dat gesteld is dat de leden geïnformeerd wilden worden en dat er daaraan geen invulling is gegeven. Uiteindelijk heeft dus het ministerie of de staat heeft dan aangegeven van ze staan open voor onderhandelingen. En wij hebben dat ook gezegd. Dus de rechter heeft toen aangegeven dat we of partijen de gelegenheid gesteld om eventuele schikking te treffen. En

0: de raadslieden hebben dan zijn er overleg geweest met elkaar en gekeken van hoe kunnen we elkaar tegemoet komen. En dat hebben we ook gezegd, we kunnen, de leden zijn bereid, want gelooft u me, ze staan hier, maar het is niet dat ze niet naar het werk willen. Maar ze willen wel antwoord op hetgeen dat ze vragen. En dus hebben we de rechter wel aangegeven van, wij vragen, of als het ware, aan de tegenpartij ook, dat de onderhandelingen verder gaan. Want die zijn gestaakt. En niet alleen door middel van die staking, maar voor die staking zelfs. Dus de tegenpartij heeft toegezegd om weer te starten met die onderhandelingen, zolang de bond dan die staking opheft. En dat zullen we dus doen.
1: Dus jullie gaan vanaf nu weer aan het werk?
0: Ja, ik zal de leden informeren over de verdere stappen.
2: De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Stanley Surupawiro, heeft het verzoek tot ontslag van Ruben Ravenberg, de directeur van de SBB, ingetrokken. Lim FM maakte hierom contact met de heer Ravenberg. Hij gaf aan dat hij enigszins verrast is met dit besluit. Deze ontwikkeling volgt nadat er onlangs door het bestuur van de SBB unaniem is ingestemd voor het ontslag van Ravenberg, waarna de minister het verzoek heeft gedropt bij de ontslagcommissie.
3: Ik ben verrast, dus ik denk dat als deskundige of daarvan iets gaat doen, dat je dan voorbereid bent dat het niet, maar dat het is teruggetrokken nadat zaken in de pers zijn besproken. Ik heb zaken gebracht, is het wel een beetje. Ik ben een beetje verrast. Ik heb het van tevoren aangegeven dat wat zij daar aangeven, heb ik de bal teruggekast naar hun. Dus dat misschien hebben zij ingezien van diezelfde dingen hebben zij ook gedaan. Is dat niet ook? Dus waardoor je was een beetje verrast. Want kijk bijvoorbeeld. Een voorbeeld geven, ik had je in het vorige interview niet gegeven. Bij mijn industrie was er een fout. Er waren twee directeuren thuisgezet. En twee directeuren waren in hun positie benoemd. Je kan nooit wettelijk twee mensen in dezelfde functie benoemen. Dus toen ik dat heb gezien, heb ik het vorige bestuur gezegd van, hé, er is een fout gemaakt. En het antwoord van het vorige bestuur was, algemeen directeur, in de statute staat dat de directeur, de algemeen directeur, draagt voor. Dus als de vorige directeur een fout heeft gemaakt, moet u het corrigeren. Toen hebben wij de twee directeuren die toen in functie was, hebben we een andere functie gegeven, senior beleidsadviseur. Ze behouden wel al hun zaken. En toen hebben we die andere directeur, heb ik ze laten roepen om terug te komen werken. Maar we zijn niet gegaan van meneer en mevrouw, jullie zijn niet goed in dienst gekomen, er waren andere mensen op die positie, dus we gaan een ontslagvergunning voor jullie aanvragen. Werkgever heeft een fout gemaakt, moet werkgever het corrigeren, is dat in het geval met de minister.
2: Donovan Amavo, voormalig uitzendkracht die via Houkes Labor NV voor het goudsmijnbouwbedrijf C.J. Rosebel Goldmines als trokoperator te werk was gesteld, heeft vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen eerder genoemde bedrijven. Volgens Amavo is hij jarenlang onderbetaald. Volgens documenten die Amavo voorhield aan Lim FM ontving hij een uurloon van $1.23. Terwijl een haultruckoperator in vaste dienst $4.16 verdient. Dit is volgens Amavo in strijd met de wet. Wij brengen nu een fragment uit het gesprek welke we hebben gehad met Amavo. Hij ging nader in op het vonnis van de rechter.
4: Nou, dat Houkes mee moet betalen, die $65.000, is wegens onderbetaling. Maar laat mij me haasten om te zeggen dat ik dat geld niet heb ontvangen. Ja, want het vonnis was op, zeg maar, de rechteruitspraak was op 14 oktober 2025. En nadien heeft Houkes Labor een vordering ingesteld conform artikel 272... om de ten uitvoerlegging van de executie van het vonnis te schorsen. En het Hof van Justitie, die heeft de executie geschorst. En nu komt het, op grond waarvan hebben zij dat gedaan? Het Hof zegt, meneer Amafou, luistert u. Als Hokus Lieber u die $65,000 gaat betalen, is de kans groot dat alle andere uitzendkrachten van Hokus Lieber, inclusief alle andere uitzendkrachten van alle andere uitzendbureaus in Suriname, gaan een vergelijkbare eis stellen tegen hun werkgever. En dat doet de wenkbrauwen fronsen van de beslissing van het Hof, die beschikking. Want ik kan het niet begrijpen. Want hoe zou het als die uitzendkrachten hebben gehoord dat ze zijn uitgebuit, ze zijn misbruikt geworden, dan begrijp ik het zo dat zij dan gaan opkomen voor hun rechten. Inderdaad is dat zo. Dus ik begrijp het zo dat het Hof met deze beslissing eigenlijk zegt dat die uitbuiting en misbruik van de uitzendkrachten door mag gaan. Dus juist de uitzendbureaus zijn in bescherming genomen door het Hof. Ze zeggen dat ze een belangenafweging hebben gedaan en dat het belang van Hokus Lieber als uitzendbureau zwaarder weegt dan het belang van Amafou als uitzendkracht.
2: De bewoners van het Anaslus-project hebben onlangs aandacht gevraagd voor hun grondproblemen. Uit verklaringen is naar voren gekomen dat er al bijkans 10 jaar beslag is gelegd op hun percelen. We spraken Monique Overman, een van de benadeelde buurtbewoners.
5: We zitten al vanaf 2012, eigenlijk eerder al, met beslagleggingen. Als ik hier kijk, 23 februari 2012 is vanaf die tijd zijn we bezig te vechten tegen beslagleggers. En als je 2026 aftrekt van 2012, dan weet je hoe lang we al bezig zijn. We zijn naar de regering gegaan, mediahuizen, we zijn een paar keer bij DNA geprotesteerd. Hiermee zijn we met bordjes zelf gaan protesteren. Maar niemand luistert naar ons. Mm. Het is onze advocaat die op de achtergrond bezig is te praten met deze beslagleggers. Waardoor je ziet dat bepaalde van ze zich terugtrekken en bepaalde zaken een beetje lopen. Maar we zitten nog met 3. Mm. En die houden echt het been stijf. Ik heb bijvoorbeeld buurtbewoners hier die al gepensioneerd zijn. Anderen zijn sinds 2012 zelf klaar met betalen, want ze hebben 1 keer het bedrag kunnen betalen. En ik heb bijvoorbeeld zeker mevrouw Sandvliet. Die is al, als ik het goed heb, precies 11 jaar klaar met betalen. Mm. En tot nu toe kan ze dat huis niet op haar naam krijgen. Je hebt mensen in het project hier die een beschikking hebben gehad, maar ze kunnen de rest van hun zaken niet regelen, omdat er beslag gelegd is. Maar ze zijn al klaar met betalen, ze hebben een beschikking gekregen. En ze blijven vastzitten, want er zijn beslagleggers hier. Men luistert letterlijk naar ons. Men luistert niet naar ons als je op bezoek gaat bij mensen. Ik was vorige week nog op bezoek bij een bepaalde prominente figuren. Ze kijken je aan, ze beloven je. Nu gaan we bellen, nu gaan we bellen naar daar en daar. En je hoort zo van ons over, nee, morgen bellen we u. Dus dat soort, dus alsof we kleine kinderen zijn. En men maakt gewoon geen contact meer met ons.
2: Derek Ramsamuch, Trinidadiaanse politiek consultant, heeft onlangs de rechtszaak tegen Suriname bij de CCG, de Caribbean Court of Justice, gewonnen. Aanleiding voor de rechtszaak is het feit dat bij de gevangenneming van Ramsamuch door de Surinaamse autoriteiten hem contact met een advocaat is geweigerd. De CCG verklaarde dat hiermee zijn rechten zijn geschonden. Milton Kastelen, een van de advocaten van Ramsamuch, gaf ons meer informatie over de zaak en de vorderingen.
6: We hebben dus gevorderd dus dat de CCJ moet verklaren, dus voor recht moet verklaren, dat het recht van de heer Ramsamuch om vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM geschonden is. Ook verklaren dat zijn recht om diensten te verlenen geschonden is. Te verklaren dat er discriminator is gehandeld naar meneer Ramzan Mouch op grond van zijn nationaliteit. En daar waren dus een paar andere aspecten hoor. Het komt erop neer dus dat zijn rechten geschonden zijn. En dus als het Hof dat kan vaststellen voor ons, kan toetsen of dat het geval is en daarover een uitspraak kan doen.
2: En het oordeel van de CCG, wat is die?
6: Dat is dus conform wat wij gevraagd hebben. Of wat wij gesteld hebben, dat er schendingen zijn geweest, is het Hof daarin meegegaan. En niet omdat wij het gesteld hebben alleen, maar ook omdat de staat niet het tegendeel heeft kunnen bewijzen. Want kijk, wij waren niet de enige partij. We hebben tegen de staat Suriname geprocedeerd. En de staat was ook vertegenwoordigd door de advocaat. En er zijn ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie geweest naar, of die hebben deelgenomen aan het proces. En zij hebben natuurlijk de standpunten van de staat weergegeven. En die twee standpunten, getoetst, is het Hof tot het oordeel gekomen dat onze standpunten steekhoudender zijn en overeenkomen met het geldende recht. En op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat de rechten daadwerkelijk, dat meneer Ramzan Mouch die rechten heeft, bezit, en dat die rechten zijn geschonden.
2: Ryan Abrahams, de gewezen president-commissaris van de telecommunicatieautoriteit in Suriname, heeft zich recentelijk wederom uitgelaten naar wat hij noemt de slechte organisatie door het kabinet van de president. Volgens Abraham zouden zaken omtrent zijn benoeming en ontslag als president-commissaris bij de TAS gerectificeerd worden door het kabinet. Echter is dat tot nu toe uitgebleven.
7: In het vorige gesprek heb ik aangegeven dat ik een afspraak met de president had. Die heeft zich verontschuldigd over naar mij, over de manier hoe de bericht, ja, de melding naar mij eigenlijk niet is geweest. Want ik wist er niets van. Dat is ook beaamd daar. En er is aangegeven dat ik wel van de juiste kwalificaties beschik voor die functie. En ook is afgesproken met de president dat de publiekelijk recht getrokken zou worden. Eigenlijk aangeven dat ik wel over de kwalificaties beschik. Ik heb mijn cv ook wel weer ter beschikking van de president opnieuw gestuurd. Zodat dat ook, want wanneer iemand benoemd wordt, worden alle, zeg maar, de cv's en de ervaringen opgesomd om te laten zien dat de juiste persoon is gekozen. Maar aangezien ik niet in de functie ben geweest, is dat bij mij ook niet gebeurd. Dus dan kan niemand eigenlijk controleren als dat wel zo is. En ja, eigenlijk is die afspraak door de president niet aangekomen. Ik heb daarover een herinnering gestuurd. Ik heb zelf ook medegedeeld van op een gegeven moment dat ik het zelf ga doen als dat niet gebeurt. Want ik moet wel mijn eigen reputatie beschermen. En ja, het is tot dit punt eigenlijk gekomen.
2: Meneer Abrahams, het zou publiekelijk recht getrokken moeten worden. Dat heeft de president aangegeven. Is dit gebeurd?
7: Nee, dus dat is niet gebeurd. Ik heb dat, het is intussen al, zijn we al 2 weken verder. Ik heb na een week heb ik een herinnering daarover gestuurd naar het kabinet. En toen is het, kreeg ik eigenlijk terug van dat het de president volledig is ontgaan.
2: We hebben afgelopen week gesproken met Amanda Jones, programmanager van het Affordable Housing Project, AHP, van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij heeft ons de stand van zaken van het AHP voorgehouden. Het AHP, geïnitieerd in 2019, is bedoeld om woonoplossingen te bieden aan de Surinaamse burgers.
8: Het project loopt tot december 2026 en wat wij als PIU proberen te doen is om zoveel mogelijk die 3775 woningen te realiseren. Niet woningen, laat maar zeggen woonoplossingen, want renovatie zit ook daarin. Renovatie, aantal van renovatie is 1770. Die 1770 hebben we bijna al bereikt. van die 1770 hebben we ongeveer 1144 al gerealiseerd. En de bedoeling is om sowieso renovatie 100% af te ronden. Hinterland hebben we ongeveer 800 nieuwbouw die we moeten bouwen. Van die 800 hebben we reeds 350 tot 400 die nu al in de uitvoering is, waarvan 100 plus minus 150 reeds opgeleverd of reeds af. We hebben het nog niet opgeleverd, maar ze zijn af. En van willen zoveel mogelijk die 800 woningen in het binnenland realiseren voor 2026. We hebben nieuwbouw op eigen perceel, het is 745, dat is een hele challenge. Als we het, ik denk niet dat we dat 100% kunnen realiseren, omdat dat een beetje moeilijk gaat. Er zijn een heleboel. En ja, onze challenge is natuurlijk de twee projecten, Rehberg en Voorburg, met elk 150. Dat ook in ieder geval voor 50% af te ronden voor december 2026. En dan, als de bouw reeds is gestart, kan het dus dan afgerond worden in 2027.
2: Suriname mag tot zeker volgend maand hevige buien verwachten. Dit hield het hoofd van de meteorologische dienst, Dwight Samuel, ons voor. In gesprek met Lim FM gaf hij aan dat de samenleving zich mag voorbereiden op wat komen zal.
9: Als we praten over buien, zoals eerder is aangegeven, zijn we in de grote regentijd. Dus buien kunnen we verwachten, zeker nog tot juli. En als we praten over hevige buien, moeten we rekening houden. Het is de vorige keer ook gezegd, het is misschien een beetje verkeerd gebracht, waardoor men ook zo in paniek is gaan raken. Maar dit is ook de periode van het jaar waar we tropische golven zullen krijgen die langs gaan. Samen met de intertropische convergentiezone die we normaal hebben vanwege de grote regentijd, gaat zij dus voor zorgen dat we hevige buien zullen krijgen. En we hebben dat ook gehad de afgelopen dag, afgelopen nacht, dat er een tropische golf voorbij is gegaan, welke dus heeft gezorgd voor extra intensiteit in de buien die zijn gekomen of geweest.
2: Helaas is de moeder van Naomi Hoever komen te overlijden. Naomi Hoever, van huis uit journalist, trok 2 weken geleden via Lim FM aan de bel over de verzorgingssituatie bij de bejaardentehuizen die vallen onder de overheid. De moeder van Naomi Hoever, die is volgens verklaringen van het personeel van Asiana enkele weken geleden van het bed gesprongen. De familie trok deze verklaring echter in twijfel. Door de sprong heeft de moeder ernstige letsels overgehouden. Naomi Hoever zei in een live gesprek met Lim FM dat het van die dag aan slechter begon te gaan met de gezondheidssituatie van haar moeder. Ze riep op tot strengere controle bij bejaardentehuizen die vallen onder de overheid.
10: Het enige wat we willen is dat de zorg bij Asiana verbeterd wordt. Want vandaag is het mevrouw Hoever, de volgende keer is het iemand anders. En misschien zwijgen andere familieleden. Ze zijn bang om iemand open te trekken, want dat gebeurt vaker in Suriname. Mensen zijn bang om te praten. Maar maakt niet uit hoeveel je betaalt. Niet de families hebben het bedrag vastgesteld. Ook niet de familie Hoever. De overheid heeft een bepaald bedrag bepaald. Maakt niet uit hoe hoog of hoe laag het is. Ik vind, dan moet je die zorg conform leveren. En als je dat niet kan, dan moet je iets anders doen. Het wordt tijd dat die overheid drastische veranderingen teweeg brengt daar binnen Asiana. Want er wonen mensen daar en geen beesten. En met mensenleven moet je niet spelen. Dit keer is het mevrouw Hoever nogmaals en de volgende keer is het iemand anders leven. Dus we roepen de minister van Volksgezondheid en ook de minister van Sociale Zaken om te controleren bij Asiana wat er allemaal daar gebeurt. In 2024, en wat ik hier zo zeg, ik jok niet. Mevrouw Brenda van Dal zat nog aan als directie. Ik ben gegaan om mijn moeder te zien. Want mijn zus belde me dat mijn moeder diarree. Ik dacht van, joh, ga ik om 8:30 s'avonds naar Asiana. U gelooft het of niet. Niemand was op de afdeling. Die mensen waren thuis. Zo zie je hoe serieuze mensen de zorg nemen. En vanaf dat moment heb ik aan de bel getrokken. Maar ja, helaas. Het bleek dat ik een roepende was in de woestijn. Er is niets veranderd. Dus bij deze roepen we de overheid op om in te grijpen bij ASEAN. Want wat er daar gebeurt, is niet om naar huis te schrijven.
2: Hierna heeft Lim FM contact opgenomen met Sherwin Fallis, de directeur op het ministerie van Sociale Zaken. Hij gaf ons te kennen dat er een onderzoek loopt naar wat er precies is gebeurd met de moeder van Naomi Hoover en als er een verband bestaat met diens dood. Hij gaf verder aan dat als er fouten zijn gemaakt, er niet geschroomd zal worden om corrigerend op te treden.
6: Wat we moeten doen is waar wij fouten hebben gemaakt, die fouten erkennen. En wanneer we die fouten hebben erkend, dan gaan we nieuwe zaken introduceren om de zorg te verbeteren. Ja toch? Maar ik vind niet correct dat we om één geval moeten roepen dat de zorg slecht is of dat we moeten opdoeken of we moeten... Ik denk niet dat dat goed zou zijn voor die maatschappij. Waar we fouten maken, moeten we corrigeren. En u kent mij als een directeur die alles op alles zet om zaken die fout zijn goed te maken. In dit geval, we kunnen de overledenen niet terugbrengen. Maar we kunnen wel voor zorgen dat als we protocollen hebben geschreven en die protocollen zijn niet nageleefd, dat er maatregelen komen. En als die protocollen niet voorzien, dat we vernieuwde protocollen gaan schrijven.
2: Ja. Trouwens, directeur, is dit de eerste keer dat zoiets heeft plaatsgevonden?
6: Dus die informatie moet ik ook onderzoeken. Maar het is wel de eerste keer onder leiding van deze nieuwe leiding en ook mijn persoon als directeur dat we met zo'n geval geconfronteerd raakten. Je moet rekening houden, we hebben ASEANA overgenomen juli 2025. En eigenlijk niet eens al die ASEANA. We hebben het ministerie overgenomen, de nieuwe leiding van het ministerie. Het is geen mooie start geweest met alles dat we zijn komen aantreffen. Maar dat is nu niet aan de orde. We moeten oplossen. We moeten problemen die er zijn, die we hebben overgenomen, die moeten we in kaart brengen. Die moeten we met de weinige middelen die het ministerie kreeg, moeten we draaien. En het is geen gemakkelijke taak. Toch? Het is absoluut geen gemakkelijke taak. En iedereen moet zich kwijten van zijn verantwoordelijkheid. We gaan dat niet uit de weg. Nogmaals, als er fouten zijn gemaakt, dan gaan we die fouten corrigeren.
2: Onlangs heeft een ondernemer via Standvaste Radio vermeende beledigende uitspraken gedaan richting de ex-vicepresident Ronnie Brunswijk. In het interview uitte de ondernemer zijn misnoegen over het investeringsklimaat in Suriname. Zo beweerde hij dat er geld zou zijn gevraagd door de ex-vicepresident voor het goedkeuren en of afhandelen van een van zijn projecten. Daarbij uit hij zich met scheldwoorden tegen de gewezen vicepresident. Lim FM maakte contact met Raoul Abisoina, de woordvoerder van de ABOP. Hij reageerde als volgt op deze uitlatingen.
11: Indien nodig, gaan we wel stappen ondernemen. Of tegen die meneer, of tegen het medium die dat heeft toegelaten via hun platform. Wat mij ook vreselijk heeft gestoord, is dat zo'n interview, het wordt gedaan, toch? En het wordt ook gepubliceerd of gelaten op een website of op een platform. En dat ding staat gewoon daar. En na een paar dagen ben je ook niet eraan toegekomen. Is het nog niet tot je doorgedrongen dat je of het moet weghalen of met een partij of met een statement komen om je verontschuldiging aan te bieden? Nou man. Dus we gaan het sowieso niet zo laten. Dat mag ik wel zeggen.
2: Is er contact opgenomen met dat medium?
11: Nee, ik weet niet of ik dat moet doen. Elke gerespecteerde omroeporganisatie, mediahuis of hoe je het wil noemen, die zou moeten beschikken over een redactiestatuut. Je hebt een missie, je hebt een visie als bedrijf. En je zou dan je moeten houden aan je missie en je visie. En je zou moeten weten wat wel kan. Asansam Sadapetou Jamal zou zelf een baby van 2 dagen zou moeten weten dat het niet kan. Zelf een kind zou moeten weten dat het niet zo hoort dat je dat soort dingen via jouw platform toelaat. Het zegt meer over jou dan over die persoon die de uitspraken zou hebben gedaan. Ik vind nu dat ik dat medium moet contacten. weten ze niet dat ook dat soort dingen onacceptabel zijn, dan mogen ze de tent sluiten hoor, sorry.
2: De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, heeft eergisteren zelfcontrole uitgevoerd bij de sluizen en pompgemalen te Paramaribo Noord. Tot zijn verbazing trof hij bij een van de sluizen geen personeel aan. Minister Sang zei in gesprek met Lim FM dat deze sluisbedieners zich nu moeten verweren en dat er intussen hulp is ingeroepen van de Surinaamse waterleidingmaatschappij voor personeel.
12: Wat er is in het verleden, waren er werkte mensen in shiftverband. En op een gegeven moment heeft de bond in onderhandeling voor elkaar gekregen dat ik dacht de B-shift en de C-shift werden gezien als overwerk. En die hele shiftregeling was overboord gegooid. Wat we nu hebben is dat de mensen dus niet willen werken omdat ze vinden dat ze of hun overuren hebben, hun maximale overuren hebben bereikt, of ze vinden dat te weinig of wat dan ook. Maar in overeenstemming met de bond hadden we toen op moederdag, hebben we ervoor gezorgd dat de mensen meer overuren konden krijgen. En blijkbaar is dat ook weer niet genoeg. Dus ik ben het eigenlijk zat, want elke keer is er weer iets anders. Het gaat hier om een algemeen belang. En dan moeten mensen niet met de mes op de keel gaan onderhandelen, vind ik.
2: Is de mensen een overuur al uitbetaald, minister?
12: Nou, als het goed is, wordt de overuren allemaal geboekt en daarna wordt het uitbetaald. Dus of het nu is uitbetaald, dat weet ik niet.
2: Ik heb begrepen dat de mensen heel lang moeten wachten op hun overuur.
12: Ja, maar zo is het proces bij de overheid. Hè. Er is een ambtelijk proces en het moet worden aangevraagd. Goedkeuringen, interne controle moet komen controleren en dan worden de mensen uitbetaald.
2: Nee, maar minister, welke maatregelen gaat u dan nu nemen, nu u dit probleem hebt geconstateerd?
12: Nou, we zijn nog met het onderzoek bezig om te kijken of er sprake is van opzet. In ieder geval moeten de mensen zich gaan verweren. Na hun verweer, dan weten we meer. Maar in de tussentijd heb ik ook gezegd dat we elders mensen gaan aantrekken, want het kan niet zo zijn dat de pompen niet bemand worden. En we hebben van SWM medewerking gekregen. Ze gaan een paar van hun mensen voor ons inzetten om op bepaalde plekken dan ook de nooddiensten te draaien.
2: De licentiekosten om het WK voetbal uit te zenden in Suriname bedraagt ruim $450.000. De STVS heeft deze rechten weten te bemachtigen. De kosten zijn betaald door de overheid, waarbij de STVS met de helft van dat bedrag moet inkomen. Waarnemend president Gregory Rusland bracht enige duidelijkheid hierin nadat er in het parlement vragen zijn gesteld hierover.
13: Voorzitter, we merken dat reeds vanaf dinsdag een paar keer aan de orde is gesteld de situatie bij STVS. En het wereldkampioenschap voetbal dat aankomt. Ik moet u zeggen dat in ieder geval voor verder informatie die we op dit moment hebben als regering, is het zo dat dit de 12e keer wordt dat de STVS, de WK, wereldkampioenschappen voetbal, zal uitzenden. Men heeft een licentie van de FIFA en ik moet u zeggen dat tot dit jaar de licentie altijd betaald is door de overheid. Dit jaar zijn de kosten onder andere, zover wij dat weten, $450.000. En de regering heeft aangegeven dat wij de ondersteuning zullen geven aan STVS. Maar dit jaar gaan we niet het volle bedrag betalen, zoals al die afgelopen jaren. Wij gaan de helft betalen. En we hebben STVS aangespoord om de helft te gaan zoeken bij sponsors. Dus de STVS zal activiteiten moeten uitvoeren om een deel van die kosten te betalen. Maar zoals gebruikelijk gaat de regering inkomen. Wij denken dat als we kijken naar al de oproepen die gekomen zijn vanuit die samenleving, dat we het niet zomaar voorbij konden laten gaan. En STVS zouden moeten ondersteunen hierin. De mensen die daar tegen zijn, ja, dan moeten we kijken hoe we daar weer omgaan. Maar we spelen in op toch wel de verwachtingen van het volk in deze. Ik dank u voor dit moment.
2: We spraken daarnaast Raoul Abisoena, de directeur van de STVS. Hij weidde verder uit over het proces tot het verkrijgen van de rechten.
14: Pas in midden april is het bekend wie welke sportorganisatie of marketingsbureau in de regio het heeft kunnen bemachtigen van FIFA. 14-15 april is het duidelijk geworden. En daar ben je aangewezen op dat bedrijf of op die organisatie om verder mee te gaan dealen. Toen we die bericht hebben gehad dat die organisatie Aires Latam het heeft gehad, er is een brief gekomen dat zij bevoegd zijn om, wij vallen in de Caribbean, dus zij zijn bevoegd om in de Caribbean te dealen met stations die de rechten willen kopen. En dan ga je weer aan de slag. En er waren een aantal bedrijven, ik ken zeker 4, die ook bezig waren.
2: In Suriname?
14: Ja, in Suriname. In Suriname. Maar wat ze doen, iedereen, het is niet een collectieve onderhandeling. Je moet apart gaan onderhandelen. Dus STVS gaat apart met, in dit geval met Iris praten. Lim FM ook apart. En die informatie die jij hebt gedeeld met dat bedrijf, wordt niet aan mij gedeeld, want het is person to person. Pas na dat moment, die man put à la carte tap tafra, dan pas bepalen ze van, oh nee, we gaan met die NC. En wat ons bijvoorbeeld ook heeft geholpen, ik zeg het weer, alle weekends vanaf, je kan zeggen, het begin, ik denk jaren 70, heeft de STVS uitgezonden. Dat heeft mede geholpen vanwege die ervaring. Beter bereik, groter bereik dan de rest, heeft mede geholpen dat we, je kan zeggen, erin zijn gevallen om dan te kopen. Dus het is niet zo dat STVS bijvoorbeeld alleen eigenlijk op het veld was om te kopen. Andere bedrijven en onderling, we takkie toch. Ik ken zeker 3 mediabedrijven. O, takkie onderling van, ik heb ook een gooi gedaan. Ik ben ook bezig hoor. Maar het is afwachten. Na net ligt je doen, in je gewoon veiling. Toch? Na te de manche van in de eind van, oh nee, deze, dan de man wezen toe.
2: Hengram Danalal van de Palu plaatst vraagtekens bij de verklaringen van de ex-ministers die vorige week vrijdag tijdens de hoorzitting in de Nationale Assemblée zijn afgelegd. De Nationale Assemblée moet op uiterlijk 9 juni een besluit nemen over het al dan niet in staat van beschuldiging stellen van de 3 ex-ministers, Bronte Somaharjo, Gilmore Hoefdraad en Riyad Noor Mohammed.
15: Er zijn dus een aantal illegale handelingen, onwettige maatregelen genomen door ex-ministers, waar dus meerdere ambtenaren, meerdere instanties, zelfs een president en een ex-minister, 2 ex-ministers van Financiën, die zijn erbij betrokken, die hebben gezamenlijk onwettige handelingen gepleegd. Eigenlijk, is eigenlijk dat we onomwonden vaststellen dat wij in Suriname te maken hebben met een corrupt bestuur. Ja. En Asandisi, we moeten ons verschrikkelijk zorgen om maken dat we op dit punt zijn beland. En dat ex-ministers, eigenlijk is het gewoon te gek voor woorden, dat ex-ministers dit soort verklaringen in het openbaar afgeven. Dat ze dus onwettige handelingen plegen met medewerking van andere ambtenaren en andere instanties. En eigenlijk moeten we dan ons verschrikkelijk zorgen maken om onze toekomst. Enig fassie van de sheet dat de Nationale Assemblée kan treden op in haar kwestie DC, is dus dat de man moest keuren zijn boom. Omdat Sanwishi Saipsa zijn ook door de ex-minister verklaard. Het is verschrikkelijk zorgwekkend wat ze hebben verklaard. Dat er dus meerdere instanties, meerdere ambtenaren betrokken waren bij het plegen van die onwettige handelingen waarvoor ze dus nu in staat van beschuldiging zullen worden gesteld. Dus de Nationale Assemblée nog op keus dan om enigszins corrigerend, want de ogriep zakbaar. Dus het enige wat de Nationale Assemblée kan doen is van de ex-minister Sanwishi, enig fassie zijn ook kan beoordelen, gaat u maar naar de rechter en gaat u proberen uw onschuld te bewijzen. Travasno deed dan dat Nationale Assemblée keur af verzoek voor Openbaar Ministerie Boem om deze drie ex-ministers in staat van beschuldiging te stellen.
2: De Comptabiliteitswet is met 38 stemmen kamerbreed goedgekeurd in de Nationale Assemblée. De wijziging van de Comptabiliteitswet van 2024 houdt in dat de inwerkingtreding van deze wet met 2 jaar wordt uitgesteld en dat de begroting op basis van de wet uit 2019 zal worden gecontroleerd. We voeren nu terug naar dat moment in de Nationale Assemblée. U hoort de volgende sprekers: Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, Aziz Gaidin, de fractieleider van de VHP, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
16: Voorzitter, niet zonder reden heb ik tot 2 of 3 maal toe de adviezen van de staatsraad hier geciteerd, voorzitter. En tijdens mijn hele betoog heb ik aangegeven welke twijfels ik het heb over de haalbaarheid. Daar heb ik keer op keer gewezen. Maar nu iedereen kamerbreed aangeeft met kanttekeningen dat wij volle steun en volle medewerking aan zullen verlenen. De evaluatiemomenten zullen hanteren om te kijken waar de bijstellingen zullen komen. En indien nodig dat we van alle kanten gesteld hebben dat we de evaluatiemomenten kunnen, zullen in uiterste geval moeten hanteren om een wijziging aan te brengen, dan zullen we dat doen. Met dat als gegeven, ja, stel ik voorstemmen. En ik roep iedereen op, dat hebben we al gedaan en mensen hebben dat ook aangegeven. En ik ben blij, kanttekeningen, en welk woord je dan ook kiest, dat we aangeven dat wij voor een kamerbrede meerderheid gaan. En dit zijn de momenten, bij zulke wetten moeten we alles in het leven, alles in het werk stellen, bedoel ik, dat we proberen elkaar te overtuigen voor een kamerbrede meerderheid. Ik dank u, voorzitter.
17: Dank u, geachte fractieleider Gaidin.
18: Voorzitter, een land hervormen, besturen, veranderingen teweeg brengen, eist durf en moed. En daar hebben we gezien dat in de afgelopen periode, afgelopen regering, hebben we gezien dat heel wat hervormingswetten tot stand zijn gekomen. En het bestuur was met moed en durf zijn zaken bewerkstellig, voorzitter. Waar het land in een junkstatus terecht was gekomen met enorme leningen, is er met moed en durf gezorgd dat we in een situatie terecht zijn gekomen waar er toch sprake was van stabiliteit. En wanneer we nu weer staan voor een situatie waarbij die hervormingen, wettelijke hervormingen die teweeg waren gebracht, terug zouden vallen, voorzitter, en met goed overleg wij wederom enigszins op spoor zijn gekomen met een jaar uitstel, dan zal het ons, u zult ons allemaal meekrijgen om voor deze wet te stemmen, voorzitter. Vandaar dat wij gezegd hebben, laten we de hervormingen die teweeg zijn gebracht en het traject waar we naartoe gaan, dat voortzetten. En daarom roepen we ieder op om voor deze wet te stemmen.
17: Dank u. Ik zal dan artikel 1 en 2 in stemming brengen. Woord of stemming. En het gehele ontwerp wordt dan zoals gewijzigd, ook door de minister bij mondelinge akte, in stemming gebracht. Wie is er voor? Wie is er tegen? 38 voor en 0 tegen. Het ontwerp is aangenomen.
2: We hebben gisteren Helmond Proeven van de organisatie Stop Psychisch Geweld tegen Gezinsleden in Bakkenatori gehad. De organisatie van Helmond Proeven houdt binnenkort een lezing waarbij er verder zal worden ingegaan op het onderwerp echtscheiding tussen ouders en de gevolgen op het kind. In het volgende fragment meer hierover.
19: We hebben dochter Kloof en je zal je afvragen waarom nu. We moesten ook een goede locatie kiezen. de drempel moet niet te hoog zijn. We moesten met dochter Kloof, dat is de kinderarts, afstemmen voor een datum. En uiteindelijk hebben we een datum kunnen vinden samen met hem om die lezing te doen. Hij gaat dus praten over de gevolgen wanneer mama en papa scheiden, wat er gebeurt met de kinderen, hoe de kinderen zich voelen. Want vaak genoeg houden we geen rekening daarmee, want het kind wordt meestal gebruikt als wapen. En we houden dan helemaal geen rekening met de gevoelens van de kinderen.
20: Ja, maar meestal worden de kinderen als wapen gebruikt door die vrouw.
19: Dat klopt. Soms ook mannen hoor. Maar sporadisch, want meestal zijn het die
20: heel
19: moeders.
20: Heel sporadisch.
19: Ja, soms zijn het die moeders die kinderen krijgen. En dan begint eigenlijk zo'n psychische oorlog naar de vader toe van je mag dat kind niet zien. En dan met een paar leugens ook erbij, hij is niet de vader, om dat kind te ontmoedigen om die vader op te zoeken. Dus er gebeurt heel veel.
20: Oké, dat lijkt me interessant. Wanneer is die lezing?
19: We houden het dus vrijdag 5 juni in het gebouw van OWAS. We hebben de OWAS gevraagd, het bestuur van OWAS, om hun medewerking te verlenen. Dus we mogen gebruik maken van de zaal. Dus het is heel makkelijk te vinden. Het is Hartjesstad. Dus ik zou echt iedereen willen aanbevelen om aanwezig te zijn. We beginnen 6:00. Het is kosteloos om aanwezig, om vragen ook te stellen aan de deskundigen die daar gaan zijn. Of in discussie te gaan met dokter Kloof. Dus het moet een hele interessante dag worden.
2: Afgelopen dinsdag was een delegatie van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij te gast in Bakkenatori. Daarbij is er breedvoerig ingegaan op vragen van het publiek. We brengen u het volgende fragment, waarbij er antwoord is gegeven op vragen met betrekking tot veilig drinkwater en het raadplegen van de SWM bij het bouwen. U hoort de heer Piquet Edmund, coördinator van het Quick Response Team.
21: Ik wil aangeven dat de SWM op strategische plaatsen markeringen heeft voor die hoofdbuizen. Dus er wordt aangegeven, hier loopt er een hoofdbuis. Maar daarop wordt er niet gelet hoor, wanneer de mensen zo bezig zijn met die graafwerkzaamheden. Ik heb een klant had aangegeven dat er een installatie was afgekeurd en dat de klant dan opnieuw moest betalen. Ik denk dat de klant iets zei van 3600 SRD. Dat bevriend mij, omdat de afdeling keuring en controle, er is een garantieverklaring waarin wordt aangegeven dat de installateur de installatie moet plaatsen volgens de installatievoorschriften. En als dat niet gebeurt, toch, dat moet de installateur dan op gaan opdraaien voor die kosten van het niet goed doen van het werk. Dus ik weet even niet hoe het komt dat deze klant dan toch 3600 SRD heeft moeten betalen voor het feit dat die installatie eerste keer was afgekeurd. Er wordt aangegeven dat het niet eerlijk is dat mensen die nu hebben gebeld dat hun meter eigenlijk vervangen wordt. Maar ik zeg, de mensen hebben gebeld en de mensen hebben aangegeven het gaat om een probleem welke ze nu hebben. We weten dat er meerdere problemen zijn, maar het zou een beetje snu zijn, vind ik hoor, als de mensen nu bellen, hun probleem direct doorgeven en we eigenlijk niet eens wijzen dat we de moeite willen doen om die mensen dan direct te helpen. Dus daarom doen we het, pakken we het ook direct aan. Er wordt aangegeven dat asbestcementbuizen, er wordt gesproken over asbestcementbuizen, ze zijn kankerverwekkend. Die asbestcementbuizen zijn sinds het begin van de SUM, van het ontstaan van de SUM in de grond. Asbestcementbuizen zijn gevaarlijk wanneer ze droog zijn en er dan, je kan zeggen, een breuker is eraan, het is droog en er komen stofdeeltjes die losraken. Dan kan het de longen aantasten. Maar voor zover, de asbestcementbuizen die in de grond zijn, die watertoevoerende buizen, die hebben geen gevaar. We praten over, we hebben de hele tijd gesproken over het omwisselen van meters. Maar wat we soms ook doen, we spoelen de meters ook. Want een klant heeft dat ook gevraagd, als de SWM dat ook doet. We spoelen de meters ook. En er zijn situaties waarbij die meters worden gespoeld en de meter dan weer leesbaar is. Maar je hebt andere situaties waarbij die meter eigenlijk zo vervuild is dat al zou je hem spoelen, hij niet meer leesbaar is. Dus het spoelen van meters gebeurt ook.
2: Tot zover het nieuws op zaterdag 30 mei. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: We feel thing, nigga.
1: Heeft u zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 30 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Fried rice met gebakken kip. Masala snoek. En gestoofde rund met champignons. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Het is de laatste vrijdag van de maand en maandag is het al gewoon 1 juni. Dat gaat heel hard. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Ik zei het al, het is vrijdag en op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij en luister jij via het internet, dan doe dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Jullie horen hier op Lim constant de recap van de top 10. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de vorige week.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10, Moni Mohia van Rodman Mane. Op nummer 9 hadden we Gaffa van Cyril. Op nummer 8 stond Cycle met Checkmate. Op nummer 7 hadden we Bonbon van Capo. Formal van Faruko stond op nummer 6. Op nummer 5, Wami Moni van Niji Boy featuring The Genius. Op nummer 4 stond Yogi D met Sun Tenso. Op nummer 3, Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 2, Benjamin Faya. Op nummer 2 hadden we Kakalika van Dope Nation. En onze nummer 1 van de vorige week,

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Twee plekken achteruit voor Kappo. Hij staat deze week op nummer 9 met Bonbon.
2: Oh, na, na, na. Zoet ook Kappo, baby.
3: 9.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Yogi D met Sonte So. Deze pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat 3 mooie plekken vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Money Mo Hia van Rotman Money.
2: NMP Records.
3: Que massa gangado. Dio ogo di mandar o fukuro aqui no acabado eti. O tabaki mo blessi fieti furonta. Ok?
4: Nummer 7.

0: The greatest.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Money Mohia van Rotman Money.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Je luistert nog gezellig naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Psycho gaat deze week 2 plekken vooruit. Van de vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6 met Checkmate.
3: Nummer 6.
4: Yeah.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Checkmate van Psycho. Farruko gaat ook een plek vooruit. Hij staat deze week op nummer 5 met Formal.

Dat is onze nummer 5 van deze week, Formal van Faruko. Nou, ze stonden 2 weken lang op nummer 3. Ze gaan deze week 1 plek achteruit. Op nummer 4 deze week, Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nu op de lijst, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9, Bonbon van Capo. Op nummer 8, Sonteso van Yogi D. Op nummer 7, Moni Mohia van Rotman Mane. Op nummer 6, Checkmate van Psycho. Op nummer 5, Faruko met Formal. En op nummer 4 hebben we Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Dan is het lekker tijd om verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Ja, dit lied is binnen een hele korte tijd flink vooruit gegaan op de lijst. De vorige week nog op nummer 5, deze week op nummer 3. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
2: Can I get some money?

0: Nummer 3 van deze week, Wami Money van Nigi Boy featuring The Genius.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Zo. Deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. En deze week is het iemand anders gelukt om die spot over te nemen. Op nummer 2 deze week, Supanova van Loewe.
2: Nummer

0: zijn beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. En hebben wij deze week een nieuwe nummer 1? Jazeker, want je hoorde net Loewe op nummer 2. Nou, de populairste pokoe op dit moment bij Lim FM op de Phenomenal Top 10. De nummer 1 van deze week, Dope Nation met Kakalika.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

Dat is onze nummer 1 van deze week, Kakalika van Dope Nation. Nou, we hebben een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 lied eruit is. Dafa van Cyril is eruit. Hij stond in totaal 6 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Nou, heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. De scholen hadden een weekje vrij vanwege de Pinkstervakantie, maar maandag start de school weer, dus maak dit weekend tot een hele mooie. Ik wens jullie allemaal een amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op LIM FM.

0: 91.7.
1: Okay.
2: One more time you get me, fell.

0: Lim FM. Smooth music.
1: Oh, babe, you touch my tongue, la la. Oh,

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterborough. #1.
2: #1.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: Lim FM.
1: Smooth music.
2: Yes, I'm.

0: 91.7.
1: Oké.

0: kan bek yu tifi, maar no swari tongo.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Umwikama.
1: Oi, umwikama.
2: Fai umwikama. Ru wakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wantal kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ya, wantal kwa fulma kote kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMC.com. Vandaag is zaterdag 30 mei. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de highlights van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd.

0: omdat we graag een verkorte scheepsverbinding willen hebben met Brazilië en ook nog verbeterde luchtverbindingen. We hebben aangegeven dat minister Diana Pocchi heeft voorbereid een bezoek en besprekingen over de Bolsa Familia, omdat we de nodige vraagstukken hier hebben met ons sociaal systeem en tot zover Brazilië toch wel ervaring heeft daarmee. Ik kondigde aan dat de minister van Defensie, eerst de minister van LVV, ook behoort tot het team van ministers dat met hun counterpart in Brazilië heeft gewerkt, omdat we natuurlijk met Brazilië graag samenwerken op het gebied van de agrarische sector. Ze hebben in Brapa heel een deskundig instituut. Wij zijn hier bezig de agrarische sector te verbeteren. En dat kost tijd en een heleboel moeite. De scholen, de verschillende scholen, de verschillende opleidingen. En ook de problemen die we hebben, zoals de cassaveziekte. Daarover is gesproken tussen de ministers en daarover hopen we alvast voorbereidende afspraken te maken om verder samen te werken. Verder weten we dat we een grens hebben met Brazilië en we weten ook dat er een heleboel beweging is over die grens. Dus we hebben ook gesproken over grensbescherming, grensbewaking en andere assistentie om te zorgen dat ons luchtruim veiliger is, zoals we dat ook met andere landen hebben. Dat we ook met Brazilië toch wel beter de grensbewaking gaan doen. Dus daarom hebben we minister Defensie, minister Ramseran erbij.
1: Interpol heeft wederom geweigerd om een zogenoemde red notice uit te vaardigen tegen voormalig minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Dit is de tweede keer dat de Surinaamse Openbaar Ministerie Interpol heeft verzocht de red notice uit te vaardigen tegen Hoefdraad. De eerste keer is dit afgewezen omdat de internationale politieorganisatie twijfelde aan de objectiviteit van de vervolging. Volgens hen zou het politiek gemotiveerd zijn. Er is onlangs een kort geding aangespannen tegen de bond van de BBS, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, door de minister van Justitie en Politie, Harish Munerat. Aanleiding hiervoor zijn de bestuurshandelingen gepleegd door Elio Biswan, de voorzitter van de bond. Het ministerie van Justitie en Politie betwist de legitimiteit van Biswan vanwege het feit dat hij is ontslagen. Daarnaast was de bond in beraad. Lim FM die was ook aanwezig bij het kantonsgerechtsgebouw. We laten u eerst horen de heer Koeler van de leiding bij de BBS.
2: Veel is er niet besproken, laat maar dit zeggen. De rechter heeft als het ware getoetst de beraadslaging, in ieder geval de staking die eigenlijk is afgekondigd en de manier waarop dat is geschied enzovoort. We zijn tot een vergelijk gekomen. Dat zal u straks wel horen van de bondsvoorzitter, maar we zijn wel eruit gekomen, laat me het zo zeggen. Laat me dit zeggen, belangrijk is van dat nu op dit moment de staking is opgegeven, dat is één. Twee, dat men ook is gaan inzien dat eigenlijk dit totaal niet hoefde, omdat vanuit het ministerie de werkzaamheden al zodanig zijn dat we bezig zijn met PSU en dergelijke, want het is een probleem dat nu speelt. En voor het overige, dan denk ik van de tegenpartij het beste kan gaat kunnen uitleggen wat er allemaal is gezegd en hoe. En op basis daarvan. Ik ben ook geweest, vakbondsmaat geweest. En we hebben het ook daarvoor aangegeven. Kijk, wanneer je staking uitroept en dergelijke, moet je ook bepaalde uitputtingsmaatregelen inspanningen plegen. En op een bepaald moment, als dat niet is gebeurd, dan moet je daarmee ook rekening houden. Omdat en er zijn een heleboel fouten die zijn gemaakt binnen datgene. En daarop heeft de rechter dan ook de partijen duidelijker op gewezen van, letten jullie wel daarop.
1: In het volgende fragment hoort u Elio Biswan, de voorzitter van de bond.
3: Nog wel een voordeel eruit heb gehaald. Omdat uiteindelijk, ik heb ook aan de rechter gezegd, was niet de bedoeling dat we hier moesten belanden. Het is één simpel vraag dat gesteld is dat de leden geïnformeerd wilden worden en dat er daaraan geen invulling is gegeven. Uiteindelijk heeft dus het ministerie of de staat heeft dan aangegeven van ja, ze

0: Oko for on their handling. And way hebben dat ook gezegd. Dus de rechter heeft toen aangegeven dat we of partijen de gelegenheid gesteld om eventuele schikking te treffen. En de raadsleden hebben dan zijn in overleg geweest met elkaar en gekeken van hoe kunnen we elkaar tegemoet komen. En dat hebben we ook gezegd, we kunnen de leden zijn bereid, want gelooft u me, ze staan hier, maar het is niet dat ze niet naar het werk willen. Maar ze willen wel antwoord op hetgeen dat ze vragen. En dus hebben we de rechter wel aangegeven van, wij vragen, of als het ware, aan de tegenpartij ook, dat de onderhandelingen verder gaan. Want die zijn en niet alleen door middel van die staking, maar voor die staking zelfs. Dus de tegenpartij heeft toegezegd om weer te starten met die onderhandelingen, zolang de bond dan die staking opheft. En dat zullen we dus doen.
1: Dus jullie gaan vanaf nu weer aan het werk?
0: Ja, ik zal de leden informeren over de verdere stappen.
2: De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Stanley Surupawiro, heeft het verzoek tot ontslag van Ruben Ravenberg, de directeur van de SBB, ingetrokken. Lim FM maakte hierom contact met de heer Ravenberg. Hij gaf aan dat hij enigszins verrast is met dit besluit. Deze ontwikkeling volgt nadat er onlangs door het bestuur van de SBB unaniem is ingestemd voor het ontslag van Ravenberg, waarna de minister het verzoek heeft gedropt bij de ontslagcommissie.
3: Ik ben wel, ik ben verrast. Dus ik denk dat als deskundige, of daarvan iets gaat doen, dat je dan voorbereid bent dat het niet. Maar dat het is teruggetrokken nadat zaken in de pers zijn besproken. Ik heb zaken gebruikt, is het wel een beetje. Ik ben een beetje verrast. Ik heb het van tevoren aangegeven dat wat zij daar aangeven, heb ik de bal teruggekarst naar hun. Dus misschien hebben zij ingezien van diezelfde dingen hebben zij ook gedaan. Is dat niet ook? Dus waardoor je was een beetje verrast. Want kijk bijvoorbeeld. Een voorbeeld geven, ik had je in het vorige interview niet gegeven. Bij mijn industrie was er een fout. Er waren twee directeuren thuisgezet. En twee directeuren waren in hun positie benoemd. Je kan nooit wettelijk twee mensen in dezelfde functie benoemen. Dus toen ik dat heb gezien, heb ik het vorige bestuur gezegd van, hé, er is een fout gemaakt. En het antwoord van het vorige bestuur was, algemeen directeur, in de statuten staat dat de directeur, de algemeen directeur, draagt voor. Dus als de vorige directeur een fout heeft gemaakt, moet u het corrigeren. Toen hebben wij de twee directeuren die toen in functie was, hebben we een andere functie gegeven, senior beleidsadviseur. Ze behouden wel al hun zaken. En toen hebben we die andere directeur, heb ik ze laten roepen om terug te komen werken. Maar we zijn niet gegaan van meneer en mevrouw, jullie zijn niet goed in dienst gekomen, er waren andere mensen op die positie, dus we gaan ontslagvergunning voor jullie aanvragen. Werkgever heeft een fout gemaakt, dan moet werkgever het corrigeren, en is dat in het geval met de minister.
2: Donovan Amavo, voormalig uitzendkracht die via Houkes Labor NV voor het goudsmijnbouwbedrijf C.J. Roosevelt Goldmines als trokoperator te werk was gesteld, heeft vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen eerder genoemde bedrijven. Volgens Amavo is hij jarenlang onderbetaald. Volgens documenten die Amavo voorhield aan Lim FM ontving hij een uurloon van $1.23. Terwijl een haultruckoperator in vaste dienst $4.16 verdient. Dit is volgens Amavo in strijd met de wet. Wij brengen nu een fragment uit het gesprek welke we hebben gehad met Amavo. Hij ging nader in op het vonnis van de rechter.
4: Nou, dat Houkes mij moet betalen, die $65.000, is wegens onderbetaling. Maar laat mij me haasten om te zeggen dat ik dat geld niet heb ontvangen. Ja, want het vonnis was op, zeg maar, de rechteruitspraak was op 14 oktober 2025. En nadien heeft Houkes Labor een vordering ingesteld conform artikel 272 de tenuitvoerlegging van het, van de executie van het vonnis te schorsen. En het Hof van Justitie die heeft de executie geschorst. En nu komt het, op grond waarvan hebben zij dat gedaan? Het Hof zegt, meneer Amafo, luistert u. Als Hopes Liber u die $65,000 gaat betalen, is de kans groot dat alle andere uitzendkrachten van Hopes Liber, inclusief alle andere uitzendkrachten van alle andere uitzendbureaus in Suriname, gaan een vergelijkbare eis stellen tegen hun werkgever. En dat doet de wenkbrauwen fronsen van de beslissing van het Hof, die beschikking. Want ik kan het niet begrijpen. Want hoe zouden we als die uitzendkrachten hebben gehoord dat ze zijn uitgebuit, ze zijn misbruikt geworden, dan begrijp ik het zo dat, dan, dat zij dan gaan opkomen voor hun rechten. Inderdaad is dat zo. Dus ik begrijp het zo dat het Hof met deze beslissing eigenlijk zegt dat die uitbuiting en misbruik van de uitzendkrachten door mag gaan. Dus juist de uitzendbureaus zijn in bescherming genomen door het Hof. Ze zeggen dat ze een belangenafweging hebben gedaan en dat het belang van Hopes Liber als uitzendbureau zwaarder weegt dan het belang van Amafo als uitzendkracht.
2: De bewoners van het Anaslus-project hebben onlangs aandacht gevraagd voor hun grondproblemen. Uit verklaringen is naar voren gekomen dat er al bijkans 10 jaar beslag is gelegd op hun percelen. We spraken Monique Overman, een van de benadeelde buurtbewoners.
5: We zitten al vanaf 2012, eigenlijk eerder al, hoor, met beslagleggingen. Als ik hier kijk, 23 februari 2012 is vanaf die tijd zijn we bezig te vechten tegen beslagleggers. En als je 2026 aftrekt van 2012, dan weet je hoe lang we al bezig zijn. We zijn naar de regering gegaan, mediahuizen, we zijn een paar keer bij DNA geprotesteerd. Hier zijn we met bordjes zelf gaan protesteren. Maar niemand luistert naar ons. Mm. Het is onze advocaat die op de achtergrond bezig is te praten met deze beslagleggers, waardoor je ziet dat bepaalde van ze zich terugtrekken en bepaalde zaken een beetje lopen. Maar we zitten nog met 3. Mm. En die houden echt het been stijf. Ik heb bijvoorbeeld buurtbewoners hier die al gepensioneerd zijn. Anderen zijn sinds 2012 zelf klaar met betalen, want ze hebben 1 keer het bedrag kunnen betalen. En ik heb bijvoorbeeld zeker mevrouw Sandvliet. Die is al, als ik het goed heb, precies 11 jaar klaar met betalen. Mm. En tot nu toe kan ze dat huis niet op haar naam krijgen. Je hebt mensen in het project hier die een beschikking hebben gehad, maar ze kunnen de rest van hun zaken niet regelen, omdat er beslag gelegd is. Maar ze zijn al klaar met betalen, ze hebben een beschikking gekregen. En ze blijven vastzitten, want er zijn beslagleggers hier. Men luistert letterlijk naar ons. Men luistert niet naar ons als je op bezoek gaat bij mensen. Ik was vorige week nog op bezoek bij een bepaalde prominente figuren. Ze kijken je aan, ze beloven je. Nu gaan we bellen naar daar en daar. En je hoort zo van ons. Morgen bellen we u. Dus dat soort, dus alsof we kleine kinderen zijn. En men maakt gewoon geen contact meer met ons.
2: Derek Ramsamuch, Trinidadiaanse politiek consultant, heeft onlangs de rechtszaak tegen Suriname bij de CCG, de Caribbean Court of Justice, gewonnen. Aanleiding voor de rechtszaak is het feit dat bij de gevangenneming van Ramsamuch door de Surinaamse autoriteiten hem contact met een advocaat is geweigerd. De CCG verklaarde dat hiermee zijn rechten zijn geschonden. Milton Kastelen, een van de advocaten van Ramsamuch, gaf ons meer informatie over de zaak en de vorderingen.
6: We hebben dus gevorderd dus dat de CCJ moet verklaren, dus voor recht moet verklaren, dat het recht van de heer Ramsamuch om vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM geschonden is. Ook verklaren dat zijn recht om diensten te verlenen geschonden is. Te verklaren dat er discriminator is gehandeld naar meneer Ramzan Mouch op grond van zijn nationaliteit. En daar waren dus een paar andere aspecten hoor. Het komt erop neer dus dat zijn rechten geschonden zijn. En dus als het Hof dat kan vaststellen voor ons, kan toetsen of dat het geval is en daarover een uitspraak kan doen.
2: En het oordeel van de CCG, wat is die?
6: Dat is dus conform wat wij gevraagd hebben. Of wat wij gesteld hebben, dat er schendingen zijn geweest, is het Hof daarin meegegaan. En niet omdat wij het gesteld hebben alleen, maar ook omdat de staat niet het tegendeel heeft kunnen bewijzen. Want kijk, wij waren niet de enige partij. We hebben tegen de staat Suriname geprocedeerd. En de staat was ook vertegenwoordigd door een advocaat. En er zijn ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie geweest naar, of die hebben deelgenomen aan het proces. En zij hebben natuurlijk de standpunten van de staat weergegeven. En die twee standpunten, getoetst, is het Hof tot het oordeel gekomen dat onze standpunten steekhoudender zijn en overeenkomen met het geldende recht. En op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat de rechten daadwerkelijk, dat meneer Ramzan Mouch die rechten heeft, bezit, en dat die rechten zijn geschonden.
2: Ryan Abrahams, de gewezen president-commissaris van de telecommunicatieautoriteit in Suriname, heeft zich recentelijk wederom uitgelaten naar wat hij noemt de slechte organisatie door het kabinet van de president. Volgens Abraham zouden zaken omtrent zijn benoeming en ontslag als president-commissaris bij de TAS gerectificeerd worden door het kabinet. Echter is dat tot nu toe uitgebleven.
7: In het vorige gesprek heb ik aangegeven dat ik een afspraak met de president had. Die heeft zich verontschuldigd over de manier hoe de melding naar mij eigenlijk niet is geweest. Want ik wist er niets van. Dat is ook beaamd daar. En er is aangegeven dat ik wel van de juiste kwalificaties beschik voor die functie. En ook is afgesproken met de president dat dit publiekelijk recht getrokken zou worden. Eigenlijk aangeven dat ik wel over de kwalificaties beschik. Ik heb mijn cv ook wel weer ter beschikking van de president opnieuw gestuurd. Zodat dat ook, wat wanneer iemand benoemd wordt, worden alle, zeg maar, de cv's en de ervaringen opgezomd om te laten zien dat de juiste persoon is gekozen. Maar aangezien ik niet in de functie ben geweest, is dat bij mij ook niet gebeurd. Dus dan kan niemand eigenlijk controleren als dat wel zo is. En eigenlijk is die afspraak door de president niet aangekomen. Ik heb daarover een herinnering gestuurd. Ik heb zelf ook medegedeeld van op een gegeven moment dat ik het zelf ga doen als dat niet gebeurt. Want ik moet wel mijn eigen reputatie beschermen. En het is tot dit punt eigenlijk gekomen.
2: Meneer Abrahams, het zou publiekelijk recht getrokken moeten worden. Dat heeft de president aangegeven. Is dit gebeurd?
7: Nee, dus dat is niet gebeurd. Ik heb dat, het is intussen al 2 weken verder. Ik heb na een week heb ik een herinnering daarover gestuurd naar het kabinet. En toen kreeg ik eigenlijk terug van dat het de president volledig is ontgaan.
2: We hebben afgelopen week gesproken met Amanda Jones, programmanager van het Affordable Housing Project, AHP, van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij heeft ons de stand van zaken van het AHP voorgehouden. Het AHP, geïnitieerd in 2019, is bedoeld om woonoplossingen te bieden aan de Surinaamse burgers.
8: Het project loopt tot december 2026 en wat wij als PIU proberen te doen is om zoveel mogelijk die 3775 woningen te realiseren. Niet woningen, laat maar zeggen woonoplossingen, want renovatie zit ook daarin. Renovatie, aantal van renovatie is 1770 Die 1770 hebben we bijna al bereikt. Van die 1770 hebben we ongeveer 1144 al gerealiseerd. En de bedoeling is om sowieso renovatie 100% af te ronden. Hinterland hebben we ongeveer 800 nieuwbouw die we moeten bouwen. Van die 800 hebben we reeds 350 tot 400 die nu al in de uitvoering is, waarvan 100 plus minus 150 reeds opgeleverd of reeds af. We hebben het nog niet opgeleverd, maar ze zijn af. En van we willen zoveel mogelijk die 800 woningen in het binnenland realiseren voor eind 2026. We hebben nieuwbouw op eigen perceel, de 745. Dat is een hele challenge. Als we het, ik denk niet dat we dat 100% kunnen realiseren, omdat dat een beetje moeilijk gaat. Er zijn een heleboel. En ja, onze challenge is natuurlijk de twee projecten, Rebergen en Voorburen, met elk 150. Dat ook in ieder geval voor 50% af te ronden voor december 2026. En dan, als de bouw reeds is gestart, kan het dus dan afgerond worden in 2027.
2: Suriname mag tot zeker volgend maand hevige buien verwachten. Dit hield het hoofd van de meteorologische dienst, Dwight Samuel, ons voor. In gesprek met LimFM gaf hij aan dat de samenleving zich mag voorbereiden op wat komen zal.
9: Als we praten over buien, zoals eerder is aangegeven, zijn we in de grote regentijd. Dus buien kunnen we verwachten, zeker nog tot juli. En als we praten over hevige buien, moeten we rekening houden. Het is de vorige keer ook gezegd. Het is misschien een beetje verkeerd gebracht, waardoor men ook zo in paniek is gaan raken. Maar dit is ook de periode van het jaar waar we tropische golven zullen krijgen die langs gaan. Samen met de intertropische convergentiezone die we normaal hebben vanwege de grote regentijd, gaat zij dus voor zorgen dat we hevige buien zullen krijgen. En we hebben dat ook gehad de afgelopen dag, afgelopen nacht, dat er een tropische golf voorbij is gegaan, welke dus heeft gezorgd voor extra intensiteit in de buien die zijn gekomen of geweest.
2: Helaas is de moeder van Naomi Hoever komen te overlijden. Naomi Hoever, van huis uit journalist, trok 2 weken geleden via LimFM aan de bel over de verzorgingssituatie bij de bejaardentehuizen die vallen onder de overheid. De moeder van Naomi Hoever, die is volgens verklaringen van het personeel van Asiana enkele weken geleden van het bed gesprongen. De familie trok deze verklaring echter in twijfel. Door de sprong heeft de moeder ernstige letsels overgehouden. Naomi Hoever zei in een live gesprek met LimFM dat het van die dag aan slechter begon te gaan met de gezondheidssituatie van haar moeder. Ze riep op tot strengere controle bij bejaardentehuizen die vallen onder de overheid.
10: Het enige wat we willen is dat de zorg bij Asiana verbeterd wordt. Want vandaag is het mevrouw Hoever, de volgende keer is het iemand anders. En misschien zwijgen andere familieleden. Ze zijn bang om hun mond open te trekken, want dat gebeurt vaker in Suriname. Mensen zijn bang om te praten. Maar maakt niet uit hoeveel je betaalt. Niet de families hebben het bedrag vastgesteld. Ook niet de familie Hoever. De overheid heeft een bepaald bedrag bepaald. Maakt niet uit hoe hoog of hoe laag het is. Ik vind, dan moet je die zorg conform leveren. En als je dat niet kan, dan moet je iets anders doen. Het wordt tijd dat die overheid drastische veranderingen teweeg brengt daar binnen Asiana. Want er wonen mensen daar en geen beesten. En met mensenleven moet je niet spelen. Dit keer is het mevrouw Hoever nogmaals en de volgende keer is het iemand anders leven. Dus we roepen de minister van Volksgezondheid en ook de minister van Sociale Zaken om te controleren bij Asiana wat er allemaal daar gebeurt. In 2024, en wat ik hier zo zeg, ik jok niet, mevrouw Brenda van Dal zat nog aan als directie. Ik ben gegaan om mijn moeder te zien, want mijn zus belde me dat mijn moeder diarree. Ik dacht van, joh, alle kant, ga ik om 8:30 s'avonds naar Asiana. U gelooft het of niet, niemand was op de afdeling, die mensen waren thuis. Zo zie je hoe serieus de mensen de zorg nemen. En vanaf dat moment heb ik aan de bel getrokken. Maar ja, helaas. Het bleek dat ik een roepende was in de woestijn. Er is niets veranderd. Dus bij deze roepen we de overheid op om in te grijpen bij ASEAN. Want wat er daar gebeurt, is niet om naar huis te schrijven.
2: Hierna heeft Lim FM contact opgenomen met Sherwin Fallies, de directeur op het ministerie van Sociale Zaken. Hij gaf ons te kennen dat er een onderzoek loopt naar wat er precies is gebeurd met de moeder van Naomi Hoover en als er een verband bestaat met diens dood. Hij gaf verder aan dat als er fouten zijn gemaakt, er niet geschroomd zal worden om corrigerend op te treden.
6: Wat we moeten doen is waar wij fouten hebben gemaakt, die fouten erkennen. En wanneer we die fouten hebben erkend, dan gaan we nieuwe zaken introduceren om de zorg te verbeteren. Ja toch? Maar ik vind niet correct dat we om één geval moeten roepen dat de zorg slecht is of dat we moeten opdoeken of we moeten... Ik denk niet dat dat goed zou zijn voor die maatschappij. Waar we fouten maken, moeten we corrigeren. En u kent mij als een directeur die alles op alles zet om zaken die fout zijn goed te maken. In dit geval, we kunnen de overledenen niet terugbrengen. Maar we kunnen wel voor zorgen dat als we protocollen hebben geschreven en die protocollen zijn niet nageleefd, dat er maatregelen komen. En als die protocollen niet voorzien, dat we vernieuwde protocollen gaan schrijven.
2: Ja. Trouwens, directeur, is dit de eerste keer dat zoiets heeft plaatsgevonden?
6: Dus die informatie moet ik ook onderzoeken. Maar het is wel de eerste keer onder leiding van deze nieuwe leiding en ook mijn persoon als directeur dat we met zo'n geval geconfronteerd raakten. U moet rekening houden, we hebben ASEANA overgenomen juli 2025. En eigenlijk niet eens al die ASEANA. We hebben het ministerie overgenomen, de nieuwe leiding van het ministerie. Het is geen mooie start geweest met alles dat we zijn komen aantreffen. Maar dat is nu niet aan de orde. We moeten oplossen. We moeten problemen die er zijn, die we hebben overgenomen, die moeten we in kaart brengen. Die moeten we met de weinige middelen die het ministerie kreeg, moeten we draaien. En het is geen gemakkelijke taak. Toch? Het is absoluut geen gemakkelijke taak. En iedereen moet zich kwijten van zijn verantwoordelijkheid. We gaan dat niet uit de weg. Nogmaals, als er fouten zijn gemaakt, dan gaan we die fouten corrigeren.
2: Onlangs heeft een ondernemer via Standvaste Radio vermeende beledigende uitspraken gedaan richting de ex-vicepresident Ronnie Brunswijk. In het interview uitte de ondernemer zijn misnoegen over het investeringsklimaat in Suriname. Zo beweerde hij dat er geld zou zijn gevraagd door de ex-vicepresident voor het goedkeuren en of afhandelen van een van zijn projecten. Daarbij uit hij zich met scheldwoorden tegen de gewezen vicepresident. Lim FM maakte contact met Raoul Abisoina, de woordvoerder van de ABOP. Hij reageerde als volgt op deze uitlatingen.
11: Indien nodig, gaan we wel stappen ondernemen. Of tegen die meneer, of tegen het medium die dat heeft toegelaten via hun platform. Wat mij ook vreselijk heeft gestoord, is dat zo'n interview, het wordt gedaan, toch? En het wordt ook gepubliceerd of gelaten op een website of op een platform. En dat ding staat gewoon daar. En na een paar dagen ben je ook niet eraan toegekomen. Is het nog niet tot je doorgedrongen dat je of het moet weghalen of met een partij of met een statement komen om je verontschuldiging aan te bieden. Nou man. Dus we gaan het sowieso niet zo laten. Dat mag ik wel zeggen.
2: Is er contact opgenomen met dat medium?
11: Nee, ik weet niet of ik dat moet doen. Elke gerespecteerde omroeporganisatie, mediahuis of hoe je het wil noemen, die zou moeten beschikken over een redactiestatuut. Je hebt een missie, je hebt een visie als bedrijf. En je zou dan je moeten houden aan je missie en je visie. En je zou moeten weten wat wel kan. Zelf een baby van 2 dagen zou moeten weten dat het niet kan. Zelf een kind zou moeten weten dat het niet zo hoort dat je dat soort dingen via jouw platform toelaat. Het zegt meer over jou dan over die persoon die de uitspraken zou hebben gedaan. Ik vind nu dat ik dat medium moet contacten. weten ze niet dat soort dingen onacceptabel zijn, dan mogen ze de tent sluiten hoor, sorry.
2: De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, heeft eergisteren zelfcontrole uitgevoerd bij de sluizen en pompgemalen te Paramaribo-Noord. Tot zijn verbazing trof hij bij een van de sluizen geen personeel aan. Minister Sang zei in gesprek met Lim FM dat deze sluisbedieners zich nu moeten verweren en dat er intussen hulp is ingeroepen van de Surinaamse waterleidingmaatschappij voor personeel.
12: Wat er is in het verleden, waren er werkte mensen in shiftverband. En op een gegeven moment heeft de bond in onderhandeling voor elkaar gekregen dat ik dacht de B-shift en de C-shift werden gezien als overwerk. En die hele shiftregeling was overboord gegooid. Wat we nu hebben is dat de mensen dus niet willen werken omdat ze vinden dat ze of hun overuren hebben, hun maximale overuren hebben bereikt, of ze vinden dat te weinig of wat dan ook. Maar in overeenstemming met de bond hadden we toen na moederdag, na dat gebeuren op moederdag, hebben we ervoor gezorgd dat de mensen meer overuren konden krijgen. En blijkbaar is dat ook weer niet genoeg. Dus ik ben het eigenlijk zat, want elke keer is er weer iets anders. Het gaat hier om een algemeen belang. En dan moeten mensen niet met de mes op de keel gaan onderhandelen, vind ik.
2: Is de mensen hun overuur al uitbetaald, minister?
12: Nou, als het goed is, wordt de overuren allemaal geboekt en daarna wordt het uitbetaald. Dus of het nu is uitbetaald, dat weet ik niet.
2: Ik heb begrepen dat de mensen heel lang moeten wachten op hun overuur.
12: Ja, maar zo is het proces bij de overheid. Hè. Er is een ambtelijk proces en het moet worden aangevraagd. Goedkeuringen, interne controle moet komen controleren en dan worden de mensen uitbetaald.
2: Nee, maar minister, welke maatregelen gaat u dan nu nemen, nu u dit probleem hebt geconstateerd?
12: Nou, we zijn nog met het onderzoek bezig om te kijken of er sprake is van opzet. In ieder geval moeten de mensen zich gaan verweren. Na hun verweer, dan weten we meer. Maar in de tussentijd heb ik ook gezegd dat we elders mensen gaan aantrekken, want het kan niet zo zijn dat de pompen niet bemand worden. En we hebben van SWM medewerking gekregen. Ze gaan een paar van hun mensen voor ons inzetten om op bepaalde plekken dan ook de nooddiensten te draaien.
2: De licentiekosten om het WK voetbal uit te zenden in Suriname bedraagt ruim $450.000. De STVS heeft deze rechten weten te bemachtigen. De kosten zijn betaald door de overheid, waarbij de STVS met de helft van dat bedrag moet inkomen. Waarnemend president Gregory Rusland bracht enige duidelijkheid hierin nadat er in het parlement vragen zijn gesteld hierover.
13: Voorzitter, we merken dat reeds vanaf dinsdag een paar keer aan de orde is gesteld de situatie bij STVS. En het wereldkampioenschap voetbal dat aankomt. Ik moet u zeggen dat in ieder geval voor verder informatie die we op dit moment hebben als regering, is het zo dat dit de 12e keer wordt dat de STVS, de WK, wereldkampioenschappen voetbal, zal uitzenden. Men heeft een licentie van de FIFA en ik moet u zeggen dat tot dit jaar de licentie altijd betaald is door de overheid. Dit jaar zijn de kosten onder andere, zover wij dat weten, $450.000. En de regering heeft aangegeven dat wij de ondersteuning zullen geven aan STPS. Maar dit jaar gaan we niet het volle bedrag betalen, zoals al die afgelopen jaren. Wij gaan de helft betalen. En we hebben STPS aangespoord om de helft te gaan zoeken bij sponsors. Dus de STVS zal activiteiten moeten uitvoeren om een deel van die kosten te betalen. Maar zoals gebruikelijk gaat de regering inkomen. Wij denken dat als we kijken naar al de oproepen die gekomen zijn vanuit die samenleving, dat we het niet zomaar voorbij konden laten gaan. En STVS zouden moeten ondersteunen hierin. De mensen die daar tegen zijn, ja, dan moeten we kijken hoe we daar weer omgaan. Maar we spelen in op toch wel de verwachtingen van het volk in deze. Ik dank u voor dit moment.
2: We spraken daarnaast Raoul Abisoena, de directeur van de STVS. Hij weidde verder uit over het proces tot het verkrijgen van de rechten.
14: Pas in midden april is het bekend wie welke sportorganisatie of marketingsbureau in de regio het heeft kunnen bemachtigen van FIFA. 14-15 april is het duidelijk geworden. En daar ben je aangewezen op dat bedrijf of op die organisatie om verder mee te gaan dealen. Toen we die bericht hebben gehad dat die organisatie Iris Latam het heeft gehad. Er is een brief gekomen dat zij bevoegd zijn om, wij vallen in de Caribbean. Dus zij zijn bevoegd om in de Caribbean te dealen met stations die de rechten willen kopen. En dan ga je weer aan de slag. En er waren een aantal bedrijven, ik ken zeker 4, die ook bezig waren.
13: In Suriname?
14: Ja, in Suriname. In Suriname. Maar wat ze doen, iedereen, het is niet een collectieve onderhandeling. Je moet apart gaan onderhandelen. Dus STVS gaat apart met, in dit geval met Iris praten. Lim FM ook apart. En die informatie die jij hebt gedeeld met dat bedrijf, wordt niet aan mij gedeeld, want het is person to person. Pas na dat moment, de man put à la carte tap tafra, dan pas bepalen ze van, oh nee, we gaan met DNC. En wat ons bijvoorbeeld ook heeft geholpen, ik zeg het weer, alle WK's vanaf, je kan zeggen, het begin, ik denk jaren 70, heeft de STVS uitgezonden. Dat heeft mede geholpen vanwege die ervaring. Beter bereik, groter bereik dan de rest, heeft mede geholpen dat we, je kan zeggen, erin zijn gevallen om dan te kopen. Dus het is niet zo dat STVS bijvoorbeeld alleen eigenlijk op het veld was om te kopen. Andere bedrijven en onderling, wee, takkie toch. Ik ken zeker 3 mediabedrijven. O, takkie onderling van, hey, ik heb ook een gooi gedaan. Hoor. Hey, ik ben ook bezig hoor. Maar het is afwachten. Nou, net ligt je doen. In je ligt gewoon veiling. Toch? Na te de manche van in de eind van, oh nee, deze. Dan de man wezen toe.
2: Henk Ramdan Alal van de PALU plaatst vraagtekens bij de verklaringen van de ex-ministers die vorige week vrijdag tijdens de hoorzitting in de Nationale Assemblée zijn afgelegd. De Nationale Assemblée moet op uiterlijk 9 juni een besluit nemen over het al dan niet in staat van beschuldiging stellen van de 3 ex-ministers, Bronte Somaharjo, Gilmour Hoefdraad en Riyad Noor Mohammed.
15: Er zijn dus een aantal illegale handelingen. Onwettige maatregelen genomen door ex-ministers, waar dus meerdere ambtenaren, meerdere instanties, zelfs een president en een ex-minister, 2 ex-ministers van Financiën, die zijn erbij betrokken, die hebben gezamenlijk onwettige handelingen gepleegd. Eigenlijk, is eigenlijk dat we onomwonden vaststellen dat wij in Suriname te maken hebben met een corrupt bestuur. Ja. En Asandisi, we moeten ons verschrikkelijk zorgen om maken dat we op dit punt zijn beland. En dat ex-ministers, eigenlijk is het volgende te gek voor woorden, dat ex-ministers dit soort verklaringen in het openbaar afgeven. Dat ze dus onwettige handelingen plegen met medewerking van andere ambtenaren en andere instanties.
10: Ja.
15: En eigenlijk moeten we dan ons verschrikkelijk zorgen maken om onze toekomst. Enig fascie van de sheet dat de Nationale Assemblée kan treden op in een kwestie DC, is dus dat de man moest keuren aan boem. Omdat Sanwishi Saipsa zijn ook door de ex-minister verklaard. Het is verschrikkelijk zorgwekkend wat ze hebben verklaard. Dat er dus meerdere instanties, meerdere ambtenaren betrokken waren bij het plegen van die onwettige handelingen waarvoor ze dus nu in staat van beschuldiging zullen worden gesteld. Dus de Nationale Assemblée nog op keus dan om enigszins corrigerend, want de ogriep zakbaar. Dus enigszins aan de Nationale Assemblée kan doen, is van hier ex-minister, Sanwishi, enig fascist aan ook kan beoordelen, gaat u maar naar de rechter en gaat u proberen uw onschuld te bewijzen. Daarvast nodig dan dat Nationale Assemblée keur af verzoek voor Openbaar Ministerie Boeng om deze drie ex-ministers in staat van beschuldiging te stellen.
2: De comptabiliteitswet is met 38 stemmen kamerbreed goedgekeurd in de Nationale Assemblée. De wijziging van de comptabiliteitswet van 2024 houdt in dat de inwerkingtreding van deze wet met 2 jaar wordt uitgesteld en dat de begroting op basis van de wet uit 2019 zal worden gecontroleerd. We voeren nu terug naar dat moment in de Nationale Assemblée. U hoort de volgende sprekers. Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, Aziz Gaydin, de fractieleider van de VHP, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
16: Voorzitter, niet zonder reden heb ik tot 2 of 3 maal toe de adviezen van de staatsraad hier geciteerd, voorzitter. En tijdens mijn hele betoog heb ik aangegeven welke twijfels ik het heb over de haalbaarheid. Daar heb ik keer op keer gewezen. Maar nu iedereen kamerbreed aangeeft met kanttekeningen dat wij volle steun en volle medewerking aan zullen verlenen. De evaluatiemomenten zullen hanteren om te kijken waar de bijstellingen zullen komen. En indien nodig dat we van alle kanten gesteld hebben dat we de evaluatiemomenten kunnen, zullen in uiterst geval moeten hanteren om een wijziging aan te brengen, dan zullen we dat doen. Met dat als gegeven, ja, stel ik voorstemmen en ik roep iedereen op, dat hebben we al gedaan en mensen hebben dat ook aangegeven. En ik ben blij, kanttekeningen, en welk woord je dan ook kiest, dat we aangeven dat wij voor een kamerbrede meerderheid gaan. En dit zijn de momenten, bij zulke wetten moeten we alles in het leven, alles in het werk stellen, bedoel ik, dat we proberen elkaar te overtuigen voor een kamerbrede meerderheid. Ik dank u, voorzitter.
17: Dank u, geachte fractieleider Gaydin.
18: Voorzitter, een land hervormen, besturen, veranderingen teweeg brengen, eist durf en moed. En daar hebben we gezien dat in de afgelopen periode, afgelopen regering, hebben we gezien dat heel wat hervormingswetten tot stand zijn gekomen. En het bestuur was met moed en durf zijn zaken bewerkstelligd, voorzitter. Waar het land in een junkstatus terecht was gekomen met enorme leningen, is er met moed en durf gezorgd dat we in een situatie terecht zijn gekomen waar er toch sprake was van stabiliteit. En wanneer we nu weer staan voor een situatie waarbij die hervormingen, wettelijke hervormingen die teweeg waren gebracht, terug zouden vallen, voorzitter, en met goed overleg wij wederom enigszins op spoor zijn gekomen met een jaar uitstel, dan zal het ons, u zult ons allemaal meekrijgen om voor deze wet te stemmen, voorzitter. Vandaar dat wij gezegd hebben, laten we de hervormingen die teweeg zijn gebracht en het traject waar we naartoe gaan, dat voortzetten en daarom roepen we ieder op om voor deze wet te stemmen.
17: Dank u. Ik zal dan artikel 1 en 2 in stemming brengen, woord of stemming. En het gehele ontwerp wordt dan zoals gewijzigd, ook door de minister bij mondelinge akte, in stemming gebracht. Wie is er voor? Wie is er tegen? 38 voor en 0 tegen. Het ontwerp is aangenomen.
2: We hebben gisteren Helmond Proeven van de organisatie Stop Psychisch Geweld tegen Gezinsleden in Bakkenatori gehad. De organisatie van Helmond Proeven houdt binnenkort een lezing waarbij er verder zal worden ingegaan op het onderwerp echtscheiding tussen ouders en de gevolgen op het kind. In het volgende fragment meer hierover.
19: We hebben dochter Kloof en je zal je afvragen waarom nu. We moesten ook een goede locatie kiezen. de drempel moet niet te hoog zijn. We moesten met dokter Kloof, dat is de kinderarts, afstemmen voor een datum. En uiteindelijk hebben we een datum kunnen vinden samen met hem om die lezing te doen. Hij gaat dus praten over de gevolgen wanneer mama en papa scheiden, wat er gebeurt met de kinderen, hoe de kinderen zich voelen. Want vaak genoeg houden we geen rekening daarmee, want het kind wordt meestal gebruikt als wapen. En we houden dan helemaal geen rekening met de gevoelens van de kinderen.
20: Ja, maar meestal worden de kinderen als wapen gebruikt door die vrouw.
19: Dat klopt. Soms ook mannen hoor. Maar sporadisch, want meestal zijn het die
20: heel
19: moeders.
20: Heel sporadisch.
19: Ja, soms zijn het meestal zijn het die moeders die die kinderen krijgen. En dan begint eigenlijk zo'n psychische oorlog naar de vader toe van, je mag dat kind niet zien. En dan met een paar leugens ook erbij, hij is niet de vader, om dat kind te ontmoedigen om die vader op te zoeken. Dus er gebeurt heel veel.
20: Oké, okay, dat lijkt me interessant. Wanneer is die lezing?
19: We houden het dus vrijdag 5 juni in het gebouw van OWAS. We hebben de OWAS gevraagd, het bestuur van OWAS, om hun medewerking te verlenen. Dus we mogen gebruik maken van de zaal. Dus het is heel makkelijk te vinden. Het is Hartjesstad. Dus ik zou echt iedereen willen aanbevelen om aanwezig te zijn. We beginnen 6:00. Het is kosteloos om aanwezig, om vragen ook te stellen aan de deskundigen die daar gaan zijn. Of in discussie te gaan met dokter Kloof. Dus het moet een hele interessante dag worden.
2: Afgelopen dinsdag was een delegatie van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij te gast in Bakkenatori. Daarbij is er breedvoerig ingegaan op vragen van het publiek. We brengen u het volgende fragment, waarbij er antwoord is gegeven op vragen met betrekking tot veilig drinkwater en het raadplegen van de SWM bij het bouwen. U hoort de heer Piquet Edmund, coördinator van het Quick Response Team.
21: Ik wil aangeven dat de SWM op strategische plaatsen markeringen heeft voor die hoofdbuizen. Dus er wordt aangegeven, hier loopt er een hoofdbuis. Maar daarop wordt er niet gelet hoor, wanneer de mensen zo bezig zijn met die graafwerkzaamheden. Ik heb een klant had aangegeven dat er een installatie was afgekeurd en dat de klant dan opnieuw moest betalen. Ik denk dat de klant iets zei van 3600 SRD. Dat bevriend mij, omdat de afdeling keuring en controle, er is een garantieverklaring waarin wordt aangegeven dat de installateur de installatie moet plaatsen volgens de installatievoorschriften. En als dat niet gebeurt, toch, dat moet de installateur dan op gaan opdraaien voor die kosten van het niet goed doen van het werk. Dus ik weet even niet hoe het komt dat deze klant dan toch 3600 SRD heeft moeten betalen voor het feit dat die installatie eerste keer was afgekeurd. Er wordt aangegeven dat het niet eerlijk is dat mensen die nu hebben gebeld dat hun meter eigenlijk vervangen wordt. Maar ik zeg, de mensen hebben gebeld en de mensen hebben aangegeven het gaat om een probleem welke ze nu hebben. We weten dat er meerdere problemen zijn. Maar het zou een beetje sneu zijn, vind ik hoor, als de mensen nu bellen, hun probleem direct doorgeven en we eigenlijk niet eens wijzen dat we de moeite willen doen om die mensen dan direct te helpen. Dus daarom doen we het, pakken we het ook direct aan. Er wordt aangegeven dat asbestcementbuis, er wordt gesproken over asbestcementbuizen en ze zijn kankerverwekkend. Die asbestcementbuizen zijn sinds het begin van de SUM, van het ontstaan van de SUM in de grond. Asbestcementbuizen zijn gevaarlijk wanneer ze droog zijn en er dan, je kan zeggen, een breuker is eraan, het is droog en er komen stofdeeltjes die losraken. Dan kan het de longen aantasten. Maar voor zover, de asbestcementbuizen die in de grond zijn, die watertoevoerende buizen, die hebben geen gevaar. We hebben de hele tijd gesproken over het omwisselen van meters. Maar wat we soms ook doen, we spoelen de meters ook. Want een klant heeft dat ook gevraagd, als de SWM dat ook doet. We spoelen de meters ook. En er zijn situaties waarbij die meters worden gespoeld en de meter dan weer leesbaar is. Maar je hebt andere situaties waarbij die meter eigenlijk zo vervuild is dat al zou je hem spoelen, hij niet meer leesbaar is. Dus het spoelen van meters gebeurt ook.
2: Tot zover het nieuws op zaterdag 30 mei. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: Award tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
2: Number 1.